0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn daarom 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het algemeen klassement. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. De komende uren koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Op 2 plaatsen zijn gisteren mensen om het leven gekomen in het water. In het Limburgse Well kwam een zwemmer niet meer boven in het Leukermeer. Het is niet duidelijk waardoor de Duitse man in de problemen kwam. In Oldenzaal in Overijssel overleed iemand in een recreatieplas. Volgens de politie ging het om een ongeluk en niet om een verdrinking. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de Oude Kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was hij onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is meegenomen naar het politiebureau. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer droog en helder, het is zo'n 12 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt zo'n 25 graden in het noorden en 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in de regio Bordeaux al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. De Amerikaanse brandweer is iets optimistischer over een oververhitte chemische tank in Californië. In de tank is een scheur ontstaan en daardoor kan de druk afnemen. Dat verkleint het risico op een explosie. Tienduizenden mensen zijn al dagenlang geëvacueerd vanwege de gevaren van de tank. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was hij onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst ging naar de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer, zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Marnix Ampersen, dankjewel. Zo, goedemorgen. 6:02. De tweede dag van de album Tweedaagse gaat zo van start. We gaan beginnen met Tonight I'm Yours. Rod Stewart, hoor je zo.
3: Ster. Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
6: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt.
9: geen verrassingen achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
13: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: Rod Stewart hier op NPO Radio 2. Zo. Vrolijk maandagochtend. Zonnig maandagochtend. Ik weet niet of je de gordijnen al iets hebt opengeschoven. Ik heb lang niet zo'n mooie zonsopkomst gezien als vanochtend. Het is het begin van maandag 25 mei 2026. Het is tweede Pinksterdag. En de komende 3 uur heb ik een stapel met albums voor je liggen. Potverdikke, dat wordt genieten, zeg. Net als gisteren hoor je ook vandaag tot 12 uur vanavond de allerbeste albums aller tijden. Tijdens de album tweedaagse. En ik heb er een boel zelf mogen uitkiezen. Ik heb ze ook mee mogen nemen, want ik heb best wel een beetje vinyl meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan Douwe Bob, John Mayer, Novastar. Zometeen hier Tuesday Night Music Club van Sheryl Crow uit 93. Nou, mocht jij voor die plaat van Sheryl Crow al een suggestie hebben, dan mag je hem doorgeven via de NPO Luisterapp. Dat deed bijvoorbeeld Miranda net al. Die kwam met die Young Turks van Rod Stewart. Nou, dat is lekker zeg hoor, op de vroege maandagochtend. Maar voordat het zover is, heb ik nog eerst een eigen favoriet van mij.
1: De album tweedaagse.
0: Die ik ook zelf heb mogen meenemen. Ik heb hem op de platenspeler liggen. Dat is een beetje het concept

0: Ja, en wat ik nu heb liggen is uit 2022. Toen kwam The Weeknd met het album Dawn FM. Het was het vijfde studioalbum van hem. En ja, het is op een bijzondere manier opgebouwd. Want als je naar die plaat luistert, luister je eigenlijk naar een niet bestaand radiostation. Dawn FM. Inclusief jingletjes, muziekjes, een presentator. Dat is Jim Carrey in dit geval. Die praat de platen aan elkaar. En ze lopen op vinyl precies in elkaar over als een radiostation. En als je die plaat aanslingert op vinyl, begint die zo.
1: You are now listening to 103.5 Dawn FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.5 Dawn FM. Stay tuned.
0: En er staan dus heel wat hits op die plaat. Noem een Sacrifice, noem een Take My Breath. Maar we beginnen met deze omdat ze in elkaar overlopen. How do I...

7 op maandagochtend. Welkom op dag 2 van de album Tweedaagse. De albums hebben wij al uitgekozen, maar jij bepaalt wat we ervan draaien. En daarom zei ik net al dat ik Sheryl Crow en haar album Tuesday Night Music Club voor je ga draaien. Er werd ook over meegedacht. Het is het debuutalbum van haar uit 93. Heeft meerdere Grammys opgeleverd. En ik zag een appje van Mara binnenkomen in NPO Luisteren. Ze zegt, Gijs, can't cry anymore, alsjeblieft. Doet mij denken aan mijn eerste relatie die uitging. En waar ik nog veel aan terugdacht. Ach, Mara. Ik snap helemaal wat je bedoelt. Komt eraan, na de grootste hit.

0: was Mara die met deze kwam.
1: NPO Radio 2.
2: Album Tweedaagse.
0: Can't Cry Anymore van het album Tuesday Night Music Club. Ik zag ook nog Leaving Las Vegas binnenkomen. Was een goed alternatief geweest. Die hoorde van het gelijknamige album Tuesday Night Music Club. Sheryl Crow. Zometeen pakken we er het album van Whitney Houston bij. Met de titel als in de voornaam. Het album Whitney uit 1987. I Wanna Dance With Somebody draai ik uiteraard. Die plaat die staat daarop. Maar ja, welke mag ik nog meer van dat album voor je draaien? Staan mooie nummers op dat album. Denk met me mee via de NPO Luisteren. Eerst heb ik een album van eigen bodem voor je. Fools Bar van Douwe Bob uit 2016. Met daarop de hit waarmee hij tijdens het Songfestival op de 11e plek eindigde. En voor een 11e notering hoor je hem best nog wel vaak op de radio. En terecht ook.

trap dit Pinksterweekend, hè? How lucky we are and slow down tijdens de album Tweedaagse. Bijna 6:15. Even de administratie doorlopen, hoor. Want al die albums moet ik even goed onder elkaar zetten. Zometeen nog het album van en met de titel Nova Star. Daarop staat die grote hit Wrong. Daar staan nog veel meer mooie platen op. Daar zou je eventueel alweer over mogen meedenken. Zo werkt dat hier, want jij bepaalt wat we draaien van die albums. Maar eerst terug naar eind jaren 80. Toen verscheen het tweede studioalbum van Whitney Houston, genaamd Whitney. Het was de bevestiging dat zij een van de grootste popsterren van haar generatie was. Het nummer stond in 17 landen tegelijk op nummer 1. Het is een van de best verkochte albums aller tijden. En ik zag een appje van Nico binnenkomen. Die deed een gooi naar de tweede plaat die ik van dat album ga draaien. Hij stuurt Love is a Contact Sport. Het meest opmerkelijke nummer van de prachtige cd van Whitney. Top! Nico, dan gaan we dat gewoon regelen. Maar eerst de grote hit. Zo hoort het dan. Ja, en dat is natuurlijk deze. Oh, ze heeft er zin in.

0: opmerkelijke nummer van het album Whitney. Je hoorde Love is a Contact Sport.
1: De album tweedaagse.
0: Met nog één album te gaan vlak voor zevenen. Het titelloze debuutalbum van Joost Zwegers. Beter bekend als Novastar. Het was zijn grote doorbraak. De grootste hit van dat album is Wrong. Maar er staan veel meer mooie parels op. Toch, Lisette? Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Ja. Het is heel moeilijk om te kiezen.
0: Ja, dat eigenlijk kan ik me goed voorstellen. Mag ik jou een Novastar fan noemen?
2: Ja, best wel.
0: Oh, en hoe uitzicht dat, Lisette? Heb jij tatoeages? Heb jij t-shirts?
2: Nee, absoluut niet. Maar t-shirt zou nog kunnen.
0: Ja.
2: Maar nee, als hij hier in de buurt is, in Arnhem, ik heb hem laatste keer in Soestdijk gezien. Vroeger ging ik altijd met mijn dochters naar ook Werchter. Waar die ook maar kwam, daar ging ik wel kijken. Dat vond ik heel leuk.
0: Heb jij al gehoord dat er nieuwe muziek van Novastar aankomt?
2: Ja, en er komt een concert binnenkort in januari.
0: Kijk, je bent helemaal op de hoogte inderdaad. Ja, ik heb dan het geluk dat ik heel vaak naast Ruud de Wild zit en dat weer een vriend is van Joost. Dus dat ik die nieuwe plaat al gehoord heb. Maar daar komt mooie muziek aan, Lisette. Het is waanzinnig.
2: Ja, super hè. Ja, het is super knap.
0: Precies, eerst gaan we terug naar 2000. Ja, Wrong moet ik dus sowieso draaien. Maar wat mag dan die andere worden?
2: Ja, de beste is yet to come.
0: Ja, hoe kan het ook anders, hè? Komt er meteen achteraan voor jou, Lisette?
2: Joep, dankjewel.
0: Dankjewel, maak er een mooie tweede Pinksterdag van.
2: Jij ook. Doei.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
4: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
5: Lot, je bent op de radio, hè?
4: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
5: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
4: Ja, dat wou ik dus zeggen.
5: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
17: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
16: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
18: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
16: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Ismael de Bruin, dankjewel. Ik kreeg een appje van Maurice. Hij vraagt, heb jij een kort overzicht van de albums die in jouw uitzending zitten? Nou Maurice, korte blik vooruit. Genesis, We Can Dance zometeen. Ook Justin Timberlake, The 2020 Experience. Kate Bush, Hounds of Love. En ja, ook Marco Borsato komt dit uur voorbij. Als geen ander zometeen.
20: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct.
23: Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop.

0: die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.

Dance en No Son of Mine. Hij werd aangevraagd door Tim. Ik had ook voor GZ Knows Me kunnen gaan. Daar vroeg Maurice dan weer om. Of Hold On My Heart. Daar vroeg Anja dan weer om. Dat was een beetje het concept, hè? Gisteren en vandaag. Jij bepaalt welke platen wij draaien tijdens de Album Tweedaagse. Nog tot 12 uur vanavond hoor je continu twee platen van hetzelfde album. En jij mag dus kiezen welke. En dat op een zonovergoten tweede Pinksterdag. Afhankelijk van waar je in het land zit, kon het zomaar eens 30 graden worden vandaag. Ik heb de korte broek al aan. Sterker nog, hij is nauwelijks uit geweest. En dat kan dus prima. Genoeg daarover, terug naar de muziek. Terug naar april 2014. Justin Timberlake stond in het Gelredome in driedelig pak. Ook hij had het warm en ik was erbij. En sindsdien ben ik bij elk optreden van hem in Nederland geweest. En daarom vind ik het maar wat leuk dat ik het album The 2020 Experience voor je mag draaien. Met zometeen Take Back the Night.

0: Van het album The 2020 Experience uit 2013. Dus achtereenvolgens twee keer Justin Timberlake. Het is de album 2000. NPO Radio 2 krijgt een appje van Jelle. Die zegt, heerlijk zeg, die album Tweedaagse. In de zorg zijn we gewoon aan het werk. Dit helpt ons lekker de dag door. Heel goed, Jelle. En ook Willy laat weten, een hele goede Pinkstermorgen. Geweldig deze Tweedaagse. Ik geniet en verwonder mij van al deze prachtige nummers. En een fijne dag, zegt Willy. Nou, kunnen we heel voorzichtig al een klein beetje vooruitblikken. Zometeen het album Hounds of Love van Kate Bush ga ik voor je draaien. En ook, ja, dat vind ik stiekem heel erg leuk, Marco Borsato, als geen ander. Hoor je met een minuut of 10 à 15. Mocht je van één van die twee albums een favoriet hebben, mag je hem gewoon doorgeven. Dat is het concept via de NPO Luister-app. Kijken we eerst even naar buiten. Volop zon, 28 graden in het midden en het zuiden van het land. Lokaal zelfs een tropische 30 graden mogelijk. In het noorden wordt het iets koeler. 4:08, Michel Koenen van de NOS. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Gijs. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. En gebruiken ze de app niet, dan worden ze door Zilveren Kruis financieel gestraft. In de Democratische Republiek Congo heeft een groep jongeren een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Maar dat gebeurt niet omdat het erg besmettelijk is. China heeft een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Over 4 jaar wil Peking voor het eerst iemand op de maan hebben. En Amerika probeert dat 2 jaar eerder te doen, een nieuwe ruimterace dus. En eindelijk een podiumplaats voor Max Verstappen dit seizoen. Bij de Grand Prix van Canada kwam hij als 3e over de finish. Verstappen was tevreden over zijn Formule 1 race, maar toch ook wel kritisch.
2: Ja, I would say a little bit of a surprise, but at the same time you have to look at it. I mean, 2 McLaren cars made a mess of the strategy, right? Starting on the inter, so that helps to be on the podium. But for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
1: Ja, een beetje een verrassing dus, zegt hij. En het hielp natuurlijk dat 2 auto's van McLaren er een zootje van maken. Kimi Antonelli die won de race en Lewis Hamilton werd 2e.
0: Nou, over 2 weken zitten ze in Monaco.
1: Ja.
0: En dan kijken of hij weer op het podium kan belanden natuurlijk.
1: In zijn toch wel soort van thuisstad.
0: Ja, dat is ook zo. Hij weet in ieder geval waar hij rechts en links moet.
1: Dat scheelt inderdaad, waar je moet remmen.
0: Michel, dankjewel, tot zo.

0: Dit hele weekend zetten we de albums in het zonnetje.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2. In the trees. It's coming.

0: van Kate Bush. Jorda Hounds of Love, ook nog Cloudbusting daarvoor. Van het album dat ze bijna helemaal zelf produceerde en ook opnam in haar eigen studio. Dus als je het over echt Kate Bush zelf hebt, nou, dat hoor je in Hounds of Love.
1: De album tweedaagse.
0: 7:15, midden in de album tweedaagse, tot 12:00 vanavond hoor je ze de mooiste albums aller tijden en dan meteen twee platen van dat album. En de grote hit en misschien een wat onbekendere die jij dan mag uitkiezen aan de andere kant van de radio. En dat doe je de hele dag via de NPO Luisterapp. Zo melden zich ook Henny. Henny, goedemorgen. Hallo Henny, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er.
0: Ja, daar ben je. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Heb je fijne plannen op de tweede Pinksterdag, Henny?
2: Nou, we zouden geloof ik een stukje gaan fietsen richting Wormen. Maar of dat nog gaat lukken, weet ik niet. Maar dat was een van de dingen. Ja, we hebben alle lekker relaxed weekend gehad.
0: Precies. Goed insmeren, ja. Hoor. Al op het moment dat je de fiets op gaat.
2: Zeker weten.
0: Hard vandaag. Ja. Hey Henny, ja. Ik zei al dat ik mag gaan draaien waar ik heel blij mee ben. Het album Als Geen Ander van Marco Borsato. Hoe zit dat bij jou?
2: Ja. Ik ken niet zijn albums allemaal uit mijn hoofd wat daarop staat. Maar ik heb wel veel muziek van hem die ik leuk vind. En toevallig komt dit nummer, wat ik mooi vind, komt van dat album vandaan. Ja. Dus,
0: welke mag ik voor je gaan draaien? En ook waarom ben ik benieuwd naar?
2: Nou, Margarita. Ik heb het net al aan je collega verteld. Het is een nummer wat ik, als ik aan het wandelen ben, probeer te zingen. Gewoon. Ja. Ik ben ook wel eens betrapt door andere wandelaars die zeiden van... En dan zei ik van, klinkt het wel wat?
0: Wat zeg je nou? Maar je bent dan hardop aan het meezingen... en dan beginnen andere wandelaars jou erop aan te spreken, Henny?
2: Nou, soms kom je dan andere wandelaars tegen, maar... Ik doe het niet omdat ik zo goed kan zingen.
0: Nee,
2: maar,
0: je bent nog niet ontdekt tijdens het wandelen op de hei.
2: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik vind het een prachtig nummer omdat het gewoon... het is iets wat iedereen denk ik wel herkent. En, en het is voor mij een... Het is niet dat ik dat persoonlijk zo heb meegemaakt, maar ik begrijp het gevoel helemaal. En daar vind ik hem sowieso wel goed in. Dat hij dat altijd mooi kan verwoorden.
0: Absoluut. Ik denk dat we allemaal wel eens in een situatie gezeten hebben dat in ieder geval een gedeelte van de plaat op zijn plek is. En je kunt hem inderdaad heerlijk meeschreeuwen.
2: Ja, zeker.
0: Wat je ook lekker mee kan schreeuwen, Henny, is... Ik leef niet meer voor jou, want die draai ik aan de voorkant. En Margarita komt er dan achteraan.
2: Ja, dat is helemaal fijn, want dat is ook één van mijn favorieten.
0: Nou, het valt als een puzzel in elkaar. Henny, dankjewel. Fijne dag, hè.
2: Ja, zelfs.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Ik krijg een appje van Minou. Zo heerlijk om eindelijk weer Marco te horen op de radio. En Edwin stuurt ook. Blijft toch fantastisch mooi dit. En dat is het toch ook. Hij was voor hen Margherita. Van het album Als Geen Ander van Marco Borsato uit 96. Het is de album tweedaags op NPO Radio 2. Tot 12 uur vanavond. De mooiste albums aller tijden. En jij bepaalt wat we van die albums draaien. En daarom even de administratie erbij alvast voor volgend uur. Dan kun je namelijk alvast beginnen met meedenken over die platen die ik voor je mag draaien. Ik heb hier vast in mijn handen. Ik zal hem ook even tegen de microfoon aanhouden. Dan weet je zeker dat het echt is. Het album The Seventh One van Toto. Ga ik mee beginnen straks na achter. Nou ja, Stop Loving You is denk ik toch wel de grootste hit. Dat kunnen we zeggen. Maar wat zouden we daar verder van kunnen draaien? Laat het maar weten via de NPO Luisterweb. Ook verder zometeen mijn favoriet. Naar Huis van Akda en de Munnik. Och, toch ook schitterend. Nog een andere favoriet van mij. Year of the Cat van Al Stewart is toch ook schitterend. Ga ik ook voor je draaien. Ik heb ook Beyoncé meegenomen. Gewoon even voor de afwisseling. I Am Sasha Fierce ga ik ook voor je draaien. Nou, pak een kop koffie of een espresso als je gisteren een klein bolletje hebt gehad. Misschien een glaasje gemberthee. Dan gaat de tweede Pinksterdag heerlijk beginnen met de album Tweedaagse op 2.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
6: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
5: Dus nog meer vakantie voor je geld.
6: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Ga naar weheat.nl voor een gratis adviesgesprek. Weheat, de slimste warmtepomp.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Exact 8 uur het NPO Radio 2 NOS Journaal krijg je van Michel Koenen. Michel, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Huisartsen voelen zich financieel onder druk gezet om gebrekkige zorg-apps te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Als ze die niet gebruiken, dan lopen ze tot wel duizenden euro's mis van de zorgverzekeraar. Het gaat om apps die mensen zelf thuis invullen en die bijvoorbeeld aangeven of je een afspraak nodig hebt. Huisartsen die twijfelen of die apps wel medisch verantwoord zijn, omdat ze riskant kunnen zijn voor patiënten, zegt zorgredacteur Sander Zeurhaken.
17: Bijvoorbeeld mensen die Nederlands als tweede taal hebben, dus de taal niet goed spreken, dan wordt het al snel zo'n app waar allerlei vragen op schrift worden gesteld, worden best wel ingewikkeld. Of bijvoorbeeld mensen die niet goed kunnen verwoorden wat ze voelen. Dan moet je dat zelf gaan vertalen in zo'n app. Dan kunnen verkeerde dingen worden ingevuld en dan kan je verkeerd advies krijgen met alle gevolgen van dien.
16: In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist zijn geraakt nadat ze waren weggelopen na een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op leraren, vrienden of buren die signalen herkennen bij kinderen, zoals dat ze niet graag naar huis gaan of vaak blauwe plekken hebben. De hoop is dat er zo sneller melding wordt gedaan bij organisaties als Veilig Thuis. Wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden weer tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. En vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Pauwen.
18: Volgens de burgemeester is geen district van Kiev gespaard gebleven. We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen. Een museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ook de watervoorziening volgens Zelensky, dat is iets waar ze zich verder schrap voor zetten deze zomer. Zeker 4 doden en 100 gewonden. Maar ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder dus die Oreshnik.
16: Dat is een hypersonische raket die is pas 2 keer eerder gebruikt tijdens de oorlog en is onder meer moeilijk te onderscheppen. En goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer eens gespeeld in Brazilië. Hij viel in bij zijn club Corinthians. De topscorer aller tijden van Oranje die wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag dan wordt de definitieve selectie bekend. Het weer nog volop zon vandaag. 28 graden in het midden en het zuiden. Lokaal kan zelfs de tropische 30 graden haalbaar zijn. En in het noorden ietsjes koeler.
1: Even kijken, Michel Koenen.
19: Nee,
1: jij hebt
19: hem
1: nog niet aangetrokken, maar je hebt hem bij je.
16: Representatieve nieuwslezer, maar hij gaat nog wel aan vandaag, ja.
1: En doe je hem dan voor het bulletin weer uit en weer aan dat je tijdens het lezen een lange broek aan hebt? Of?
16: Zolang de webcam boven op mijn bovenlichaam gericht staat, durf ik hem wel aan te doen.
1: Akkoord, heel goed. Nou, de tot zo, hè. Ja. 8:02, zometeen door met de Album Tweedaagse. Ik zei al, Toto en de 7-1 komt eraan. Er is ik zou bijna zeggen, er is beef in de NPO-luister-app, want er komt heel veel binnen. Het kan 3 kanten op. Zo is er bijvoorbeeld Doreen, die zegt, ik zou heel graag Mushanga horen. Dat is zo'n nummer dat je hoort langskomen waarbij je denkt, wat gaaf, is dit ook Toto? Maar ik zie ook Willem, die zegt, straight for the heart, niets dan lof over die plaat, wat een muzikante en wat een hit. En Lenny zegt weer, Home of the Brave is het mooiste nummer van de 7-1. Ja, en zo zijn er nog veel meer suggesties binnengekomen. Ja, help me kiezen. Stop Loving You hoor je sowieso. Maar wat wordt die ander? Geef het maar door.
20: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
20: meer. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.

Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
8: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
9: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.

0: van het album The Seventh One uit 88. Toto, Stop Loving You en Mushenga voor Leonora, Dorine, Elvira, maar ook Mark. Hij stuurt wat een briljante muzikant. De percussiegitaar, alles hieraan is meesterlijk.
1: NPO Radio 2, album 2 dagen.

0: week gaan draaien, wordt het Naar huis wordt het De kapitein, Laat me slapen, Brussel moeten heten, Niet of nooit geweest. Tim, zeg het maar, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, ik zeg natuurlijk bij haar zijn.
0: Ja, hoe kom je daar dan zo bij? Want die staat er inderdaad ook op.
1: Die staat er zeker op, ja. Jeugdherinneringen, goed gevoel, heerlijk ritme gelijk het begin. En als je nu naar buiten kijkt, wil iedereen natuurlijk gewoon bij haar zijn, toch?
0: Ja, oh, mooi gezegd, Tim. Ik moet eerlijk zeggen, het was een plaat die ik pas ontdekte een aantal jaren geleden. Ik weet niet meer of het in de Ziggo Dome of Ahoy was, waar ze hem ook naar heel klein speelden. En toen dacht ik, joh, ik ken dit helemaal niet, want het is geen hele bekende van hun.
1: Nee, het is geen hele bekende. Ik ken hem wel vroeger, zolderkamertje, cd'tje. Volgens mij was het een van de laatste nummers. Of het laatste nummer zelf.
0: Is het de laatste, ja, inderdaad.
1: Ja, precies. Dus die kwam voorbij en is het, nou, toen kon je nog repeat 1 drukken, hè, op je stereotorentje. Ja. En dan bleef hij lekker gaan met, ja, wat ik zeg, mooi ritme. Gewoon lekker meezingen, meeblaren. Zoals het vroeger ging.
0: Zoals het vroeger ging. Nou, Tim, ik ga hem voor je draaien. Eerst dus het regent zonnestralen. Bij haar zijn komt er direct achteraan.
1: Super tof, dankjewel.
0: Lekker een lekkere dag van Tim, tot de volgende.
1: Hetzelfde, hoi. Doei.

0: Rush was voor Jill. Van het album I Am Sasha Fierce uit 2008. Halo daarvoor, je hoorde Beyoncé. Het Radio 2 weerbericht. Volop zon, 28 graden in het midden en zuiden. Lokaal zou een tropische 30 graden mogelijk moeten zijn. In het noorden waarschijnlijk heel iets koeler. 3:08, de NOS-headlines van Michel Koenen. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Burenruzies worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen tussen de campanen. Afgelopen jaar werden ruim 20.000 burenruzies gemeld. In bijna een derde van de gevallen is er sprake van een complexe situatie door bijvoorbeeld verward gedrag of een taalbarrière. Aan de Franse zuidwestkust zijn twee zwemmers verdronken. Een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Ze kwamen in de problemen door gevaarlijke stromingen in zee. De afgelopen dagen kwamen daardoor meer dan 30 zwemmers al in de problemen. Het is tweede Pinksterdag. Veel mensen die zijn vrij en gaan erop uit. Zo is in Friesland de Fiets Elfstedentocht. De organisatie neemt extra maatregelen in verband met de verwachte warmte. En het jaarlijkse wereldkampioenschap asperges schillen is weer gehouden in Grubbevorst in het noorden van Limburg. Deelnemers die moesten gisteren een kilo asperges zo snel en egaal mogelijk schillen. De deelnemers die hadden nog wel wat tips voor ons.
2: Rustig blijven, niet te snel willen schillen, want als er een asperge breekt, dan is het sowieso afgelopen.
3: Wat is nou het geheim van het goed kunnen schillen van een asperge?
4: Ja, consistentie, nauwkeurige handen denk ik. Ja.
5: De hele tijd goed meeademen. Je moet zo heb ik het geleerd, zoals je schilt, moet je ademen.
1: Ja, ik zie jou kijken, Gijs. Jij wilde wel wat buitenbeentjes halen en dan even gaan schillen. En kijken of dit helpt. Je moet meeademen. En het bleek een hele goede techniek. Want Ursula, je hoort het al een beetje, ze komt uit Duitsland, ging er ook met de titel vandoor.
6: Gefeliciteerd.
5: Oh, bedankt. Ik kan het niet geloven. Echt niet. Ik had het niet verwacht. Ja, nee, dat is geweldig.
1: Ja, dus gewoon lekker meeademen en dan is het helemaal goed. Je mag ongeveer 20% schilverlies hebben, zegt de jury bij het schillen van asperges.
0: Dan zit je in de marge.
1: Dan zit je binnen de marge inderdaad. En een goed schilmesje en ijzersterke zenuwen zijn natuurlijk essentieel.
0: En dan als je de ene kant opschilt, dan adem je in. En dan de andere keer opschillen, adem je uit.
1: Ik weet dus niet of je terug ook moet schillen. Wat ik ook begrijp is dat je echt vanaf het kopje naar beneden. Maar goed, okay. Ik heb niet meegedaan. Dus eigenlijk heb ik geen recht van spreken.
0: Rest mij nog één vraag. Wat doen ze met al die asperges nu?
1: Lekker opeten. En anders wat over is, aspergesoep.
0: Lekker zeg. Michel Koenen, dankjewel.
7: NPO Radio 2.
8: Album Tweedaagse.
0: Het is de Album Tweedaagse op NPO Radio 2 met zometeen. Ja, hoe kan het ook anders? De man die staat 333 keer in de Amsterdam Arena. Harry Styles. Zijn nieuwe album Kiss All The Time Disco Occasionally heb ik meegenomen. En ga ik zo dadelijk iets van voor je draaien. Aperture is, als ik het goed inschat, de grootste hit momenteel. Maar welke plaat vind jij nog meer lekker van dat nieuwe album van Harry Styles? Je mag een gooi doen via de NPO Luister.

0: van het gelijknamige album Year of the Cat uit 1977. On the Border voor Jack. Juliana vroeg hem ook nog aan. En Year of the Cat dus daarvoor.
1: De album tweedaagse.
0: Nathalie, goedemorgen. Ben je al geweest, Nathalie?
2: Ja, ik ben geweest woensdag. Ja.
0: En hoe was het, Nathalie?
2: Ja, het was geweldig.
0: Ja?
2: Ja, echt super.
0: We hebben het over één van de 10 concerten die Harry Styles gegeven heeft in de Arena in Amsterdam. Hij zit er nog middenin, hè? Want hij moet er nog een paar.
2: Ja, klopt.
0: Hoe ging je er naartoe? Hoe was de verwachting? Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben er zelf ook geweest. En ik werd aan de voorkant zo erg opgehyped dat ik de eerste 10, 15 minuten toch een beetje dacht... Mwah. Maar toen ik er eenmaal in zat, toen dacht ik, ja, het is wel heel vet.
2: Ja, precies. Ja, ik ben een paar jaar terug met mijn dochter geweest. En het was van begin tot eind. Iedereen van voor naar achter was zo enthousiast. Die sfeer is zo geweldig.
0: Ja.
2: Dat ik dacht, ja, daar wil ik weer bij zijn.
0: Nou, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik ben aan het kijken of ik volgende week nog een keer kan.
2: Ja,
0: moet ik eerlijk zeggen, ja. Ja, nou, we hebben het hier over. Omdat natuurlijk zijn nieuwe album Kiss All The Time Disco Occasionally... dat is het laatste album wat ik voor 9e mag gaan draaien. Aperture is dan volgens mij de grootste hit. Maar er staan nog veel meer hits op die plaat... die hij dus allemaal ook heeft gespeeld in de arena. Jij komt met een plaat en je bent niet de enige. Ik zag meerdere luistervrienden. Volgens mij was het Els en volgens mij was het ook Tigo. Die komen allemaal samen met jou met Coming Up Roses.
2: Ja, prachtig.
0: Ja, kende je hem al voordat jij de arena betrad?
2: Nee, ik had hem nog nooit gehoord. En dat was echt de eerste keer, maar... Ja, met die instrumenten en die lichtjes overal en hoe hij het zong. Het raakte me gewoon echt op in mijn hart, ja.
0: Ik had precies hetzelfde, Nathalie. Ik ben heel blij dat je me hebt aangevraagd. Ik ga hem voor je draaien.
2: Super.
0: Maak er een lekkere tweede Pinksterdag van en dank voor je aanvraag.
2: Oké, hetzelfde.
0: Dankjewel, Nathalie.
2: Ja, doeg.
0: Zometeen na 9e, Jeroen van Inkel gaat door met de album tweedaagse. Heeft een hele stapel vinyl en plaat ook meegenomen. Ze hebben zijn vrachtwagen net door de slagboom zien rijden. Dat gaat helemaal goed komen. Van mij krijgen dus nog Harry Styles, Coming Up Roses. En dit is Aperture. Fijne dag.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here...

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Oh shit, de ballen lijken aan Michel. Ik ben weer de helft vergeten klaar te zetten.
12: Dat ik de tijd even volwaar kletsen, dat jij even alles goed kan zetten.
11: Ik stel voor dat ik meteen eventjes naar de vormgever ga. Die ik nu gevonden heb. Ja, sorry. Oh god. Voor de show. Oh. Hey, wat gebeurt er allemaal in de wereld, Michel?
12: Nou, het afgelopen jaar waren er meer dan 20.000 meldingen van burenruzies. En die worden steeds ingewikkelder, zeggen organisaties die zorgen dat buren het weer goed maken. Dat komt bijvoorbeeld door verward gedrag of taalproblemen. Deze buurtbemiddelaar die ziet allerlei oorzaken voorbij komen.
13: En dat kan zijn, wat we nu regelmatig tegenkomen, ouderen die alleen wonen. En als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving. Er zijn ook mensen die lang hebben gewacht op een veilige plek om te wonen. Schulden, soms ook nare ervaringen met geweld. Dus dat maakt het ingewikkelder.
12: Wat vaak helpt is een buurtbemiddelaar inzetten. Ongeveer 70% van de ruzies werden daarna weer bijgelegd. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij een schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington is stabiel. Hij is niet meer in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost. Hij werd doodgeschoten door beveiligers. De politie in Nederland heeft een man aangehouden die in Delft via de regenpijp op het dak van de Oude Kerk was geklommen. Gisteren gebeurde dat. Hij was onder invloed en gooide spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie die kon hem overtuigen om naar beneden te komen. En groot feest in Tilburg vanmiddag, want Willem II wordt dan gehuldigd. De voetbalploeg keert na een jaar alweer terug in de Eredivisie na het winnen van de play-offs. Dat wordt vanmiddag dus uitgebreid gevierd. Gisteren waren al voorbereidingen bezig in de kroegen.
14: Ik ben hem een buitenbar aan het maken.
15: Hoeveel extra bier heb je ingeslagen?
16: We hebben 3 liter bier extra besteld. En dat staat lekker koud, dus we kunnen doortappen.
14: Bouwen wat barretjes bij, kunnen morgen feestje maken.
15: Zeg, bent u niet een beetje vroeg?
17: Nee, even kijken waar we het beste kunnen staan morgen. Dat we de beste plek hebben.
12: Ja, en hopelijk staat hij dus vooraan vanmiddag. Die huldiging in Tilburg begint om 3:00.
11: En hopelijk heeft hij dan nog een heel klein beetje stem, ook deze man.
12: Ja, hij is al behoorlijk op leeftijd. Dus ik hoop dat hij ook een beetje veilig blijft vanmiddag.
11: Ja,
12: dat
11: hoop ik ook.
12: Het weer volop zon met 28 graden in het midden en het zuiden. Dus ook in Tilburg. Lokaal zelfs een tropische 30 mogelijk. In het noorden iets koeler, gaat er 25. Ja, en ook morgen weer zon en zomers warm.
18: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
19: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
20: Bij Jumbo zijn er 1000 producten.

0: krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Nu, later en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
11: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Hey jij daar! Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
11: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
13: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
12: Prijsvrij Vakanties.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Hi, we're Snow Patrol and you're listening to the legendary Jeroen.
1: Ja.
0: Jeroen van Inkel.
1: Van Inkel.
0: Jeroen van Inkel.
1: Yes.
0: No pressure.
1: Yes, het prachtig mooie uitkomen. Make this go on forever. Snow Patrol, ik zal nooit vergeten. Het menselijk brein onthoudt de meest gekke dingen. Die ene aflevering van deze serie. CSI en dan de Miami-uitvoering waar dit nummer in zat. Zo'n emotionele aflevering.
2: De album tweedaagse.
1: Stappen ze al met het album Eyes Open. Het leverde de Noord-Ierse band The Hit Chasing Cars op en Shut Your Eyes. En die laatste, dat is de live favoriet van drummer Johnny Quinn. Vanwege de interactie met het publiek wat ze altijd tijdens de live concerten tijdens dat nummer doen. En vandaag de laatste dag van de album tweedaags op NPO Radio 2. Deze zender weer naar luistert. En het concept is heel duidelijk. We draaien twee songs van een album. Een grote hit en een albumtrack. En zo hier daar ga ik natuurlijk roepen welk album eraan komt. En dan kun je meteen op reageren door jouw favoriete albumtrack via de digitale doorgeefluik aan ons door te geven. En dan heb je, ja, dan heb je de mogelijkheid dat wij die dan daarachter gaan draaien. Ja, dus zo werkt het. En we gaan terug naar, 1980, de 80's. En wel naar Tango in the Night van Fleetwood Mac. Over deze plaat wordt nog wat gespeculeerd. Sommige fans geloven toch echt dat Christine McVie de plaat schreef over haar scheiding met mede-bandlid John McVie. Maar zij zegt zelf altijd, nee, ik verplaats me in andere mensen. Ja, de waarheid zal ergens in het midden.

0: hier een unieke opname uit de kleedkamer van Fleetwood Mac vlak voor een concert. Ja, ik ging er best wel heftig aan toe. We hadden vaak heel erg ruzie met Mekander. En voelde het heel moeilijk om zeg maar door één deur te komen. We lagen allemaal in echtscheiding met elkaar. Ach jongen, daar ging het hard aan toe daar in die kleedkamers. Bij Fleetwood Mac. En toch briljant mooie muziek maken.
1: NPO Radio 2, album Tweedaagse.
0: You're welcome to the room. Van Fleetwood Mac. Ja. Dan gaan we even naar een debuutalbum. Wel te verstaan van Ene Fleming. Misschien wel eens van gehoord. Ja. De Bosnaar timmert aardig aan de weg. Maar in eigen zeggen laat hij zich niet zo meeslepen in zijn uitgavenpatroon. Geen dure wijn, maar gewoon een huismerkflesje. Hij zit niet zo heel erg zeg maar, in die categorie waar artiesten door de jaren heen het heel vaak over hadden. Over de money, money, money. Show me the money. Rustig aan met het geld. Yo, yo. Het is maar geld, hè. En Fleming denkt er zo over. Hij geeft liever zijn geld uit aan anderen dan aan zichzelf. Dan weet je ook bij wie je moet zijn als je een beetje krap zit, dames en heren. Dit is automatisch. Hey.

0: inderdaad. Album Fleming 2022. En zo dadelijk krijg je er nog één van dat album. Want je weet, we draaien na de bekende hit, of althans een bekende track, een meer obscuur albumtrekje. Daar heb je zelf ook een stem in. Straks bijvoorbeeld het album Into the Great Wide Open van Tom Petty en de Heartbreakers. Wil je daar een plaat van horen, afkomstig van het album, stuur even een appje via de NPO Luister-app. Digitale doorgeeflaak. Het is 9:30. Michel, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Dat zeggen tientallen huisartsen. Ze claimen dat ze onder druk worden gezet door de zorgverzekeraar om de apps te gebruiken, terwijl sommigen niet voldoen aan wetten en regels. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen werden vrijgegeven. Maar dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Op twee plaatsen zijn gisteren mensen om het leven gekomen in het water. In Well in Limburg kwam een Duitse zwemmer niet meer boven in het Leukermeer. In Oldenzaal in Overijssel overleed iemand in een recreatieplas. Volgens de politie was het een ongeluk en was er geen sprake van verdrinking. En in Biddinghuizen zijn tienduizenden mensen bij elkaar voor het christelijke festival Opwekking. Net als de afgelopen dagen zijn er allerlei optredens en wordt er samen gezongen en gebeden. De festivaldirecteur merkt dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het geloof, onder meer door de oorlogen in de wereld. Daardoor komen ze ook graag naar Opwekking.
2: Zeker is dat zo. En we zien met name onder jongeren dat zingeving zo'n grote rol speelt. Hoe gaat het nou met mijn toekomst? Hoe is het de wereld? Krijg ik nog wel een huis hier dan, hè? En we zoeken elkaar op inderdaad. En we zien steeds meer jongeren komen.
3: Laatste dag, hè?
2: Laatste dag zijn er wat minder mensen. De kampeerders zijn er 32.000. En ik vermoed dat we zo'n tussen de 5.000 en 10.000 daggasten hebben vandaag.
3: Ja.
0: Zo, dat zijn behoorlijk aantallen.
1: Het is een afgeladen veld vol daar inderdaad in de polder.
0: En allemaal...
1: Het weer volop zon vandaag, zomers warm in het noorden een graad of 25, in het zuiden 29 tot lokaal toch wel een tropische 30 graden. En ook morgen veel zon en

0: laat ik los.
1: Album Tweedaagse met even een korte vraag aan je.
2: Ben je al wakker? Of lig je nog te slapen?
1: Nou, lijkt me toch niet. 21:30. We zitten midden in de album Tweedaagse. Oh, hartstikke leuke dingen om te horen. Met Fleming. En je hoort de paracetamol van het album Fleming 2022. Zo direct ga ik iets draaien van Michael Kiwanuka van het album Love and Hate. Als je een idee hebt voor een track, dan hoor ik dat graag via het digitale doorgeefluik. En ik ga nu iets draaien van deze band, Tom Petty en de Heartbreakers. Als je daar nog een aansluitende albumtrack bij weet, in de ongelofelijke hoeveelheid grijze cellen van je brein, klim dan ook even in het digitale doorgeefluik en geef het even door.

0: Ja, we zijn enthousiast bezig in de...
1: De Album Tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Album The Great Wide Open van Tom Petty en The Heartbreakers. De eerste plaat van het album Learning to Fly gaat niet over drugs. Veel mensen denken dat, maar het gaat letterlijk over leren vliegen. Tom Petty zat in een interview met een piloot waarin de beste man vertelde dat leren vliegen niet het moeilijkste was, maar juist het naar beneden komen weer. Op een veilige manier het vliegtuig doen landen, dat is natuurlijk de uitdaging. En dat heeft hem geïnspireerd tot het maken van Learning to Fly. Daarachteraan hoorde je All the Wrong Reasons. En ik heb natuurlijk ook een paar suggesties mogen aanleveren voor deze album Tweedaagse. Hotel California stond natuurlijk bij, maar weet je wat er ook bij stond? Er staat Michael Kiwanuka.

0: werkelijk ongelooflijk. Dat dit uit het brein van een mens is ontsproten ooit. Dit prachtige Cold Little Heart. Frans, die liet ons nog weten, ik ga 9 minuten genieten met hoofdletters. En Francis, die geeft door via de NPO-luisterapp. Cold Little Heart is één van de mooiste nummers ooit gemaakt. The Scientist is de mooiste. Die is inderdaad ook mooi, Francis. Het ontroert me iedere keer weer en staat ieder jaar in mijn top 2000-lijst. Ja, Francis, ik vind het altijd jammer als ik hem niet heb tijdens mijn top 2000-shift. Ondanks het feit dat het zo'n lange nummer is, maar het is echt gewoon kippenvel. Dat schrijft ook Leo, kippenvel. Mark zegt, wauw, wat een bloedstollende track is dit toch. Dat Cold Little Heart. Dankjewel Jasper voor je bericht. Dit is prachtige muziek. En Paul stuurt zo mooi, deze van Kiwanuka. Een complete opera in een paar minuten. Dit is voor mij de Fool's Overture van deze tijd. Hij bedoelt die track van Supertramp. Hemelsmooi, fijne zondag. Dankjewel voor de mooie wens. En ik zeg, kom maar door met de keuze voor de tweede track van Michael Kiwanuka. Die we zo direct aan de andere kant van 10 uur gaan draaien voor je.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
4: meer. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

echt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Pap, wat doe je?
9: Ik ben een vakantie aan het boeken.
8: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
9: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
8: Lekker!
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Ja, het is 10:00 geworden in het prachtig mooie Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Michel Koenen, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
15: In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist zijn geraakt nadat ze waren weggelopen na een onveilige thuissituatie. De actie die richt zich op bijvoorbeeld leraren, vrienden of buren die signalen herkennen bij die kinderen, zegt de voorzitter van de stichting Amber Alert.
16: Als je één keer een kind met een blote plek ziet, dat hoeft niks te betekenen, maar als er nu de signalen zich opstapelen eigenlijk, dus het kind vindt het niet fijn om terug naar huis toe te gaan, heeft regelmatig blauwe plekken, een hele reeks van dingen bij elkaar, dat telt en dat weegt en dat moet je gewoon serieus nemen.
15: De hoop is dat er zo sneller melding wordt gedaan bij organisaties als Veilig Thuis. Zorgverzekeraar Zilver Kruis zet huisartsen financieel onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen artsen tegen de NOS. Het gaat om apps die adviseren of een afspraak nodig is of niet. Vaak twijfelen huisartsen of die apps medisch verantwoord zijn. Deze huisarts die gebruikt zo'n app daarom dan ook niet.
17: We werken in een aandachtswijk waar veel mensen wonen met een lage sociaal-economische status, die niet altijd even goed geletterd zijn, die soms de taal niet helemaal goed machtig zijn. Als je dan een triage-tool hebt waarvan ik dan denk dat dat niet altijd de goede antwoorden oplevert, dan vind ik dat heel onveilig.
12: Dat zou tot ongelukken kunnen leiden, denkt u?
17: Nou, dat weet ik wel zeker. Ja?
15: Ja. Ja, het heeft wel gevolgen, want artsen die weigeren die apps te gebruiken krijgen 1 euro minder vergoeding per patiënt. En wat gebeurt er als tijdens een noodsituatie de stroom uitvalt en telefoons en internetverbindingen het niet meer doen? Radiozendamateurs die kunnen daarbij helpen. En in Almere oefenen ze regelmatig voor dit soort crisissituaties.
13: Papa India 9 Delta Eurofoam. Papa Delta Juliet Echo Whiskey met een bericht voor.
18: Er worden berichten opgesteld, hè, die ontvangen via radio. Die worden op papier genoteerd en gelogd. En zijn papier die moet uiteindelijk naar de meldkamer. Dit communicatiecentrum onderhoudt de verbindingen aan de ene kant met meldkamers en aan de andere kant met radiozendamateurs die in het land zitten.
15: En de vrijwilligers die kunnen ook worden opgeroepen om hulpdiensten en alarmcentrales te helpen.
19: SL1 to SL2.
20: Affirmative.
15: Het weer nog, volop zon, zomers warm in het noorden, een graad of 25. In het zuiden kan het 30 graden worden, een tropische 30 graden. En ook morgen weer veel zon en dan nog iets warmer.
19: Dank u wel, Michel Koenig.
20: Ga graad over.
14: En sluit.
21: Ster. Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
22: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
21: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
23: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
24: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
28: Lot, je bent op de radio, hè?
27: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
28: Over de vakantiegeld superseilweken?
27: Ja, dat wou ik dus zeggen.
28: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
29: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Heb jij ook zo zin in vakantie?
28: Prijsvrij vakanties.
30: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
31: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
30: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
32: Helemaal los bij Eet.
0: winkels. Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

0: lekker mee bezig en hartstikke geinig dat je luistert. Wij waarderen je smaak. In de lijst van de liedjes die we draaien staan allemaal mogelijke keuzes. Maar steeds als we de eerste song van een album draaien, heb jij invloed op de tweede song die er achteraan komt. Die mag je mede bepalen. Dat doe je via de digitale doorgeefluik, de NPO Luister app. Zo direct gaan we draaien. Joyride van Roxette. Als jij daar een idee hebt als albumtrek om daar achteraan te draaien, dan hoor ik het heel graag. Love and Hate draaien van Michael Kiwanuka uit het vorige uur. Appbox is ongeveer ontploft, zeg maar, toen we dat draaiden. Ik moet zeggen, de emotie was ook hier in de studio behoorlijk hoog. Want wat een prachtig, prachtig liedje is en blijft dat toch? Mark die heeft ons geappt. Die was ook enthousiast over Love and Hate.
1: Maar de final frame vind ik ook altijd heel erg mooi. Ik hoop dat je daar wat aan hebt. Nou. Hey, succes hè. Groetjes van Mark.
0: Mark, dankjewel. En daar heb ik zeker iets aan.

0: Dit valt in de categorie mooie performing. Die gitaar van Michael Kiwanuka. En je hoorde The Final Frame.
1: De album tweedaagse
2: op NPO Radio 2.
0: Ah, goedemorgen. En welkom in deze heerlijke dagen. Pinksteren vieren met de album tweedaagse. Veel mooier wordt het niet qua muziek, wat mij betreft. We gaan even naar Zweden. Zaterdag 19 mei 1990. Gitarist Per Gessle van Roxette begon aan misschien wel zijn meest vruchtbare weekend ooit. Hij wordt wakker in zijn appartement in de Zweedse kustplaats Halmstad. Hij is druk bezig met de liedjes voor het album Joyride. In de keuken vindt hij een briefje van zijn vrouw. De tekst...
3: Hey Dim Tok, jag älskar dig.
0: Hè?

0: De tekst.
1: Hey Dim Talk, je älskar dig.
0: Ah ja, natuurlijk. Ach ja, nu begrijp ik het. Ik zal het even vertalen naar het Engels. Lekker internationaal. Daarop stond. Hello you fool, I love you. Dacht Per, daar zit wel iets in. En dat is ook muziek geworden. Ze schreven de refrein erbij. Nou ja, en de rest is muziek history. We zijn terechtgekomen bij Roxette. Dit is Final Dingen Spelen. Like that. Ja, die, sorry. Dat was even de draad kwijt. Dat is wel leuk bedoeld van Inkel, maar ik moet gewoon wel even die artiesten vrolijk laten zingen. Dit is Fading Like a Flower.

0: vrienden, vrienden, straks onder andere het album Black and Blue van de Rolling Stones. En mocht je daar een bepaalde track van willen horen, kan je dat nu aan mij doorgeven. NPO Luister app, digitale doorgeefluik, kun je daarvoor gebruiken. En Esther is onderweg naar de Maasduinen om te wandelen. Esther, wat leuk, wat gezellig.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ga je alleen of heb je iemand bij je of ga je met de hond?
1: Nee, ik ga met mijn man.
0: Geen hond. Hey, nee. Wat is je achternaam even voor mijn beleving en waar kom je vandaan?
1: Ik ben Esther Broens en ik kom uit Maasbree. Dat ligt bij Venlo.
0: Hey, en jij hebt een bepaald idee voor een albumtrack van Roxette. Hoe kom je bij die keuze?
1: Ik was vroeger al helemaal fan van Roxette.
0: Ja.
1: En dit nummer, ja, dat vond ik, ja, heel veel nummers, maar dit nummer vooral vond ik ontzettend mooi. En het staat ook altijd in mijn top 2000 lijstje, maar ja, Helaas staat er eigenlijk nooit in.
0: Hij staat er nooit in, maar dit is jouw kans, want hop, daar gaat hij gewoon op de radio. Church of Your Heart. Een fijne behandeling daar, hè?
1: Dankjewel, hè.
0: Geniet ervan. See you. Bye. Voor Esther en voor alle anderen die dit ook vinden.

0: De luisterapp komt iets heel interessants op gang. Voor wat betreft de Rolling Stones, dames en heren. Zo dadelijk hoor je er meer over.
1: De Album Tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Een hartelijk goedemorgen van Inkel op het apparaat. Hij is nog maar 23 jaar, maakt backflips als een atleet en deed dat zelfs op de Grammys. Over wie zou ik het hier hebben? Amerikaanse singer-songwriter. Hij brak in 2024 door met Beautiful Things en een jaar later verscheen alweer zijn tweede album, American Heart. Ik heb het natuurlijk over Benson Boone.

al die snor, die snor, die snor. Een hoop inspiratie voor een hoop mannen. Deze Benson Boone, je hoorde Mr. Electric Blue. Nou kan het zijn dat jij als artiest op een gegeven moment je eigen muziek een beetje zat begint te worden. Dat zie je wel eens, dat ze dan hun grootste succes tijdens live optredens eigenlijk niet meer willen doen, omdat ze er gewoon helemaal scheidsziek van geworden zijn. Maar een beroemde saxofonist, Hans Dulver, die zei: je moet altijd je grote successen live brengen. Dat verwachten de mensen van je. Hij is natuurlijk wel een beetje gelijk in. Maar het kan ook anders, dat je gewoon op het podium staat, bezig bent met een nummer, en dat je tijdens dat nummer in slaap valt. Dat gebeurde met Keith Richards van de Rolling Stones. Ja, ja, ja. Hij viel tijdens een tour in Duitsland zomaar in slaap bij dit nummer wat hier gedraaid wordt. Het is trouwens het album Black and Blue van de Stones. En het is het eerste album waarop Ronnie Wood meedeed. Daarvoor was Mick Taylor de tweede gitarist van de band, maar die ging er toen uit. Nou jongens, hierna gaat het gebeuren. De track van hetzelfde album waardoor de hele appbox ontploft is. Ja, drie beraden wat het wordt.

0: ja. Dit is toch genieten met een hoofdletter G, dames en heren. De Glimmer Twins. Dat hebben ze ook al genoemd. Mick Jagger, Keith Richards. De belangrijke componisten van de Rolling Stones. Black and Blue. Hi, Mick.
1: Hi, this is Mick Jagger on the Jerome Van Inkle Show.
0: Well, actually, it's the album to Days Show. Zullen we even zeggen. Ja, oké. Nou, echt, die M-box helemaal ontploft, kan ik wel zeggen. Voor wat betreft het tweede nummer van het album Black and Blue, wat we gaan draaien. Rob, die zegt Memory Motel. De Rolling Stones. Ellie, Memory Motel. Jan-Jaap, Memory Motel. Zang van Keith is hier zo gevoelig. Maar nou, inderdaad, is het moment dat Keith de zanger overneemt van Mick. Meer in het nummer. Dus inderdaad, dikke emotie. Keith Richard, die natuurlijk ook bekend stond als de man die de as van zijn gecremeerde vader op een dag besloot op te snuiven. Ik weet niet precies of hij daar nog hallucinerende effecten van gehad heeft, maar goed. Frank zegt, als ik dan mag kiezen, wel moeilijk. Alle nummers zijn goed, maar dan toch. Memory Motel, nou ja, fijn. Het is ongeveer alles en iedereen die daarbij uitkomt. Henk en Nico, ze is ook op weg naar Venlo, samen met Kees. Die zegt, doe op mij ook Memory Motel. En Henk zegt, voor deze zomersdag, het perfecte nummer om te draaien. Oké, daar gaat hij. Onder het motto, wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft tweemaal.

0: Voor de opnames van het album verbleef de band daadwerkelijk in een motel. Ja, en dat inspireerde tot dit nummer.
1: De album tweedaagse.
0: Memory Motel. Je zou denken, zo'n motel-eigenaar is natuurlijk hartstikke blij als de Rolling Stones daar verblijven. Maar deze motel-eigenaar die vond het allesbehalve tof. Die had er eigenlijk alleen maar last van. En die vond het dus helemaal niet leuk. Volgens mij is er ook nog iets van een schadeclaim geweest. Nou, fijn. Dat is heel lang geleden. De Rolling Stones, album Black and Blue. Dank allemaal voor het stemmen. Voor dit geweldige chanson wat ze uit de radio kwam zetten. En dan wel het belangrijkste, misschien wel allerbelangrijkste album voor de band met de vier leestekens. Een U, een B, een 4 en een 0. Want op Labor of Love vind je natuurlijk de legendarische hit. En daar teren ze heel lang op, want UB40 lijkt het nog lang niet uitgetoerd te zijn. Dit jaar stonden ze nog in Rotterdam Ahoy. Weliswaar niet helemaal in de originele formatie, maar goed. Je doet wat je kan natuurlijk. Labor of Love, het album, dat vind je naast Red Red Wine. Ook nog deze

de versie van Jimmy Cliff is niet te versmalen natuurlijk, uiteraard. Dit in de uitvoering van UB40, Many Rivers to Cross. En we gaan naar het album Hotel New York. Driemaal raden waarom het album zo heet. Nou, ze schreef het album in dat bekende Hotel New York in Rotterdam. Daar op die landtong helemaal aan het einde. Daar waar de vroeger cruiseschepen en de schepen van en naar Amerika aanmeren. Die plek, legendarisch en een hoop inspiratie. Het album kwam uit in 2005. Hetzelfde jaar was een heel goed jaar voor zangeres Anouk. Want met deze plaat scoorde ze de grootste hit tot dan toe.

0: veel verzoek binnengekomen voor All Right. Die gaan we zo direct draaien. In de andere tweedaagse.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drang upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
2: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
1: Wat is dat?
2: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
1: Wie heeft daar nou geen zin in?
3: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
1: Alles voor kampeergeluk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Bom Bom zal direct weer lekker onderweg in de album Tweedaagse met Anouk. En een track van haar album Hotel New York. Het is 1 minuut over 11 geworden in het prachtig mooie Nederland. Michel Koenen, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
5: De AEX-index op de beurs in Amsterdam is vanochtend gestegen naar een nieuw recordniveau. De paar beleggers die op tweede Pinksterdag actief zijn, die zijn optimistisch. Dat is vanwege berichten over een misschien naderend vredesakkoord tussen de VS en Iran. En die deal is nog niet gesloten, al ligt er al wel een voorstel op tafel, zegt correspondent David Poort.
6: Met deze deal zou de straat van Hormuz in ieder geval onmiddellijk geopend worden, dus van beide kanten. En ja, Iran die zou volgens de Amerikanen in principe bereid zijn om het verrijkte uranium dat ze nu in hun bezit hebben over te dragen aan een derde partij. En in ruil daarvoor zou Iran dan sanctieverlichting krijgen.
5: Ook zou het huidige staakt het vuren tussen de twee landen met 60 dagen worden verlengd. Steeds meer horecazaken hebben uitgebreide speelhoeken voor kinderen. Koninklijke Horeca Nederland ziet dat mensen met kinderen de plekken goed weten te vinden. Vaak zijn het pannenkoekenhuizen. Vrije tijdsdeskundigen die zien dat vooral buiten de stad restaurants zijn die entertainment aanbieden voor kinderen. Daar is natuurlijk ook meer plek voor bijvoorbeeld glijbanen en andere attracties. Paus Leo presenteert over ongeveer een half uur zijn eerste encycliek. Dat is een belangrijk document waarmee de paus zich uitspreekt over een thema dat volgens hem hoge prioriteit heeft. En voor Leo is dat kunstmatige intelligentie, zegt correspondent Andrea Vrede.
7: We weten ook door eerdere toespraken dat paus Leo heel bezorgd is wat de impact zal zijn van AI op onze, ja, eigenlijk op ons mens zijn, op onze wenselijke waardigheid, op arbeid. Hè? Hoe de gelijkheid van mensen in het gevaar komt, op sociale rechtvaardigheid.
5: En de titel van de encycliek heet dan ook Schitterende Mensheid. Paus Leo wil dat AI niet de menselijkheid van ons gaat afpakken. En Sparta heeft een nieuwe trainer. Het is Rogier Meijer die dit seizoen assistenttrainer was bij het Duitse Bayer Leverkusen. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij NEC. En Meijer volgt in Rotterdam Maurice Stijn op. De 44-jarige trainer, Meijer dus, die tekent een contract voor 2 seizoenen. Het weer volop zon en zomers warm. In het noorden is de graad of 25. In het zuiden kan het tot wel 30 graden worden. Ook morgen weer veel zon en dan nog iets warmer.
4: Ja, kunnen we een beetje gas geven richting het strand, Robert Friese, eigenlijk zo
8: dadelijk? Ja, dat gaat dan wel aardig, Jeroen. Richting het strand nog wel. Maar het is wel een beetje een vakantieblokje wat ik zo voor mij zie. Wat ongewone files op A7, Heerenveen-Hoorn, bij Den Hoever. 10 minuten vertraging. Ja, de grenscontroles, die kenden we al, maar die staan er toch op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daardoor een kwartier vertraging aan de grens. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam. Ook in het zuiden van het land wordt gecontroleerd op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Bij de grens 10 minuten vertraging. En vertraging op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Eerst bij Rokanje 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Verderop tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 3 kilometer. En ook daar 10 minuten oponthoud.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers. Praxis.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
23: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
24: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
4: Zijn gebleven bij het album Hotel New York 2005 van Anouk.

0: Lekker gitaartje aan het einde van Alright. Dit was Anouk natuurlijk.
1: De album tweedaagse.
0: Daar zitten we middenin en het gaat hartstikke goed. Onder het motto, het leven is een slaap waarin de liefde een droom is. Draaien wij sommige dromerige muziek, sommige harde muziek. En in ieder geval, voor een heel groot gedeelte ook jouw keuze als je er zin in hebt. Straks onder andere de albums True van Avicii en The Naked Truth van The Golden Earring. Mocht je nou nummers van die albums willen horen, dan kun je ons een appje of een audio-appje sturen via de NPO Luister-app. Het digitale doorgeefluid. Dus. Ik zit even op de webcams te kijken en ik kijk hier even uit het raam, maar heb je dat gezien?

te doen en laten waar je zin in hebt. Lekker naar de radio luisteren. Je kan ook naar het strand. Ik zit te kijken naar Scheveningen. Daar is nog genoeg ruimte, dames en heren. Dus, en de zon staat helemaal hoog aan de hemel. In het noorden gaat 25, in het zuiden tot wel 30 graden. Ook morgen veel zon en nog iets warmer. Nou, je vingers beachtelijk als je ervan houdt natuurlijk. Agent Provocateur, het album van Foreigner. Deed het uiteindelijk in de verkoop niet heel geweldig. Onder andere staat erop, I wanna know what love is. Maar misschien wel het mooiste vriendschap-anthem aller tijden over vriendschap hebben, iets hebben en er pas achterkomen dat je niet zonder kan als je het kwijt bent. Dat het in het verleden ligt en dat je er niks meer aan kan doen. Dat is het verhaal van That Was Yesterday. Ja. Yeah.

0: Je hoort het wel vaker dat bandleden elkaar niet meer uit kunnen staan. Lou Gramer had een beetje problemen met de rest van de band. En heel veel van het album Agent Provocateur werd opgenomen in verschillende etappes. Dat de band alles had ingespeeld. Die ging naar huis. En dan kwam Lou Gramer, die kwam de studio in en die ging dan zingen. Maar dat is toch wonderbaarlijk dat er nog zulke mooie dingen uitkwamen. That Was Yesterday. Prachtig mooi anthem over vriendschap en ook liefde die kwijtraken. En er pas achterkomen hoe erg je het mist als het weg is. Straks onder andere True, het album True van Avicii en de Negative van Golden Earring. Mocht je nummers van die albums willen horen, stuur ons een appje of audio-appje. En dan mag jij mede bepalen wat de tweede track wordt. Originele idee van de volgende track die ik je ga laten horen was eigenlijk een heel stuk lager in tempo, zonder beat, zelfs zonder gitaar. Kon ik ongeveer zo doen.
1: Words like violence break the silence, come crashing into my little world.
0: Maar na veel wikken en wegen besloot de band toch maar wat dingen toe te voegen aan de plaat. En dat werd dit meesterwerk. Dus enjoy the silence.

Heerlijk wegdromen op die eindfase van dit nummer. Enjoy the silence and day, Parisian Mode. Ja, in het begin dus eigenlijk bedoeld als minimale plaat. Heel basic met een pianootje, maar steeds meer laagjes werden toegevoegd. En dat is eigenlijk misschien wel een heel goed besluit geweest. Want wat een knaller werd het. Het was ook de eerste track waarvan Depeche Mode tegen elkaar zei... dit zou wel eens een hit kunnen worden. En dat werd het van het album Violator, waar dit ook op staat.

0: tracks van Dave Marshmallow. Heb ik heel vaak het idee dat het nog uren door kan gaan. Nou, in sommige tracks zou dat ook best wel welkom zijn. Enjoy the silence. En direct daarachteraan draaien wij Addicted to You. En we stappen weer even in de grote brommertas. En we rijden door heel Europa. En we komen terecht bij dat ene land. Wat bekend stond om die reclame die vaak gedraaid werd.
1: Husqvarna, de meest moderne naaimachine.
2: Uit Zweden.
0: Uit Zweden. Nou, dat uit Zweden. Dat is van toepassing op de volgende artiest. Uit Zweden. We gaan luisteren naar het debuutalbum van Avicii. Disco-legende Nile Rodgers werkte mee aan de productie van de plaat. Hits zoals Wake Me Up, Hey Brother vind je allemaal op dat album. Maar ook deze. Dit is Addicted to You.

0: hoor je de muzikaliteit van Avicii ongelooflijk goed op dit Hard Upon My Sleeve. Vergeet niet, hè? Je bent de hele dag nog. Straks nog Little Fiction van Elbow. Mocht je een plaat van het album willen horen, even een appje sturen. En dan gaan we dat voor jou energizen.
1: NPO Radio 2, album 2 dagen.
0: Dit jaar nam Nederlands tot wereldwijd bekende band Golden Earring definitief afscheid. Tijdens een reeks concerten in Rotterdam Ahoy zwaaide de band officieel af. Opgericht in 1961 en al die tijd gingen ze maar door en door en door. En scoorden ze heel veel albumsuccessen. Ik dacht, we gaan het live gevoel even een beetje terugbrengen. Misschien wel leuk. Dit is I Can't Sleep Without You van het album The Naked Truth.

hebben er ook heen rondlopen hier bij Radio 2. Zo'n Long Blonde Animal. Annemieke Schollaert, die valt in die categorie. Long Blonde Animal. Want het is altijd heel leuk bij foto's en video's. Op de een of andere manier gaat ze altijd naast mij staan. En zij is ongeveer 8 koppen groter, die Long Blonde Animal. Maar het maakt allemaal niet uit. Het ging om de Golden Earring en de album Tweedaagse Vrienden en Vriendinnen. Een hartelijk goedemorgen. Volop zon, zomers warm, vandaag misschien wel 30 graden hier en daar. En je moeder, vriendin of beste vriend die het liedje wat je geschreven hebt geweldig of goed vindt en je dat ook vertelt, dat is natuurlijk hartstikke lief. Maar wanneer je een e-mail krijgt van Beatles-legende Paul McCartney en hij maakt zijn complimenten over je net uitgebrachte plaat, dan val je natuurlijk wel even van je stoel. Of, zoals Guy Garvey van Elbows zelf zei, my work here is done, is done. Let op de violen die later in het nummer erbij komen. Dat is een prachtige apotheose of de musicule, zoals

0: hebben gegeven. Als ik muziekleraar was geweest van dit gezelschap. Elbow, hoor je daar. En McNeffersent en Mieke, die heeft een goed idee voor de volgende.
1: Gentle Storm van Elbow. Een heerlijk nummer met een fijn ritme. En de geweldige stem van Kai Carvey.
0: Veel plezier met Evelien straks.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon kozijnen.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
12: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
13: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
14: Sorry. Maar het is WK!
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
12: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Zometeen in de album tweedaagse Oasis en What's the Story Morning Glory. Als je een favoriet hebt, laat het even weten. Eerst het NOS Journaal met Michel Koenen.
0: De olie- en gasprijzen die zijn sterk gedaald doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Amerikaanse olie werd bijna 6% duurder, olie uit het Midden-Oosten ruim 5%. Ook de Europese gasprijs die daalde. En met het voorstel dat nu op tafel ligt gaat de straat van Hormuz waarschijnlijk weer open. De zeestraat bij Iran die is belangrijk voor het leveren van olie en gas. En dat betekent natuurlijk lagere prijzen, zegt economieredacteur Roeland Muller.
1: Vanochtend of vannacht begon dat eigenlijk al, zie je dat die prijs weer flink aan het dalen is. Zo'n 5% voor een vat Brent-olie, dat is dan de belangrijkste maatstaf voor olie. Ja, dat is nu zo'n $95 waard en dat was ja, voor het weekend nog boven de 100. Dus dat is weer echt een stuk lager. En je ziet ook eigenlijk bij alle beurzen wereldwijd in ieder geval de verwachting dat het toch wat optimistisch zal zijn vandaag.
0: De straat van Hormuz is al maanden bijna helemaal geblokkeerd door zowel Iran als de VS. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt. Dat was vanwege rokende cabine. De hulpdiensten die stonden klaar, maar alle ongeveer 100 inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France die draaide boven Groningen om. Hoe de rook kon ontstaan, dat wordt nog onderzocht. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere delen van Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zelfs uitzonderlijk heet, zeker zo vroeg in het jaar. In Spanje is het het warmst. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen 38 graden worden. 10 graden boven wat normaal is rond deze tijd. En met een tattoo-marathon heeft een tatoeëerder in Delfgauw weer geld opgehaald voor het Sophia Kinderziekenhuis. Ruim €6.000 in totaal, meer dan vorig jaar. Ondanks het strandweer kwamen gisteren veel tattoo-liefhebbers naar zijn studio. Normaal gesproken zet de eigenaar daar alleen grote tattoos. Maar nu kregen mensen een kleine tattoo voor €50.
8: Kleine tattoos voor de kleintjes van het Sophia Kinderziekenhuis.
23: Ik bedoel, tatoeëren voor het goede doel? Ja, dat wil toch iedereen?
8: Dit moeten we doen voor die kinderen. Tuurlijk halen we vandaag geld op. Maar de echte donatie is eigenlijk op het moment dat we naar die kinderen toe gaan. En ja, tijd met hun doorbrengen. Dus aandacht en tijd geven. Ik denk dat dat nog veel belangrijker is.
0: Dit jaar zamelde hij dus 6.000 in. Vorig jaar was dat nog €5.000.
22: Ah, heel lief. Mooi initiatief.
0: Zeker. Het weer volop zon en zomers warm. In het noorden een graad of 25. In het zuiden kan het een tropische 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog iets warmer dan vandaag.
22: Dankjewel. En dan gaan we eens even kijken hoe het is op de weg. Robert Vriesen, die weet dat.
24: Jazeker, Evelien. Er staat 77 kilometer file bij elkaar. En er is een ongeluk gebeurd op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat gebeurde bij Barneveld. Rechterrijstrook is dicht. Er staat inmiddels 10 kilometer file met een half uur vertraging. Verderop kom je weer in de file op de A1 richting Duitsland. Vanaf de Lutte 2 kilometer en 20 minuten vertraging door de grenscontroles. Controle ook op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file voor de grens met ook 20 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 kilometer langzaam rijden. En op de A76 Geleen-Aken, je raadt het al, grenscontroles. 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Kunderberg.
22: Dank.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus spare ribs per 500 gram, €4,99. En alle Heineken, Desperado's en Corona 0.0. Nu, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
28: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
29: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
28: En met extra korting.
29: Zullen we?
28: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
30: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
31: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?

0: hoorde je van Oasis. En Mira en Maarten die zitten in de auto naar Friesland. En die wilden hem heel graag horen.
1: NPO Radio 2, album Tweedaagse.
0: Ja, van het album What's the Story, Morning Glory uit 1995. In 1996 waren ze in Nederland, in Vredenburg. En ik was daarbij. Het was een van de kortste concerten ooit. Ze waren natuurlijk berucht en beroemd vanwege het feit dat ze er eigenlijk geen reet aan voelden, dat de hele optreden, dat ze continu ruzie met elkaar hadden. Nou ja, ze hebben daar precies de tijd voor gemaakt die ze verplicht moesten spelen, omdat ze anders een dikke boete zouden krijgen. Maar het publiek was er niet echt erg blij mee. Het schijnt, ik heb het niet gezien hoor toen, maar dat echt letterlijk de stoeltjes uit de grond gerukt werden daar in Vredenburg, omdat de fans hartstikke boos waren dat ze maar zo kort hebben opgetreden. Ja, muziekgeschiedenis wordt geschreven als je erbij staat in ieder geval. Ja, de album Tweedaagse die is nog in volle gang. Fijn dat je er nog steeds bij bent. En ik denk dat je inmiddels het concept wel weet. Wij draaien een van de grote hits van de meest beroemde en mooiste albums. En jij mag dan die andere uitkiezen. Zo'n albumtrack waarvan je zegt, nou, die wil ik graag horen. Dat is echt mijn favoriet. En met een beetje geluk mag je dat ook nog even vertellen op de radio ook. Dit uur onder meer Born to Run van Bruce Springsteen. Ga daar alvast maar eens even over nadenken. Of misschien wil je wel een track horen van Midnight van Taylor Swift. Laat het vooral weten in de NPO Luister-app. Neem ik je nu mee terug naar 1987. De tijd dat ik eigenlijk huiswerk moest maken, maar dat ik veel en veel meer leerde van de man die een album heeft gemaakt. Dat Sign of the Times heet. Ik heb het natuurlijk over Prince.

Starfish en Coffee. Prince van het album Sign of the Times. Wat leuk om deze te draaien. Het heeft echt iets heel gezelligs op deze zondagmiddag, wil ik zeggen. Dat is het feitelijk niet, want het is natuurlijk maandag, maar het voelt een beetje aan als een zondag. Deze tweede Pinksterdag, die helemaal in het teken staat hier op Radio 2. Van de album Tweedaagse. En van 1987 gaan we nu naar 2022. Het album Midnight van Taylor Swift. Komt een mooi appje binnen van Lieke. Naar ik vermoed is zij een echte Swiftie. Want zij zegt, ik grijp de kans aan om mijn favoriete nummer You're On Your Own Kid van Taylor Swift er voor het eerst op de radio te horen. Het besef dat we het uiteindelijk allemaal alleen moeten doen geeft mij, paradoxaal genoeg, een gevoel van saamhorigheid. En leuk om te weten, de lyrics Make the Friendship Bracelets verklaart de hype rondom de vriendschapsarmbandjes die fans uitwisselen tijdens de tour van Taylor Swift. Ik ga You're On Your Own Kid zometeen draaien na deze. Cruel

0: twee dagen.
1: NPO Radio 2.
2: Dat is waar je naar luistert. En wij behandelen zoveel mogelijk albums. Het is wel mooi in de NPO Luister-app. Er komen veel berichtjes binnen van mensen die zelf suggesties hebben voor albums. Maar ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, gewoon lekker blijven luisteren naar Radio 2. Er komt vanzelf echt iets voorbij wat jij helemaal te gek vindt. En dan hoor je ons vragen, welke track wil jij eigenlijk horen? En dat heb ik bijvoorbeeld ook gedaan bij Born to Run. Aan de telefoon, Kees, goedemiddag.
3: Hoi, Evelien.
2: Hallo. Jij appte ons, hoor ik Born to Run?
3: En toen zei ik, Meeting Across the River.
2: Ja, en waarom wil je die zo graag horen?
3: Nou, er zit wel een verhaaltje bij. Een goede vriend van mij, die heeft jaren geleden een cassettebandje voor mij opgenomen met allemaal lekkere nummers. Onder andere natuurlijk Born to Run en dit nummer. En nou, ik was al Springsteen-fan, maar toen helemaal. En elk jaar probeer ik hem in de top 2000 te krijgen. Misschien wel als enige. Hij staat er nooit in. Maar misschien na vandaag gaat iedereen erop stemmen. Want het is gewoon een schitterend nummer wat je niet zo vaak hoort.
2: Nou, een prachtig pleidooi voor een schitterend albumtrack van Bruce Springsteen. Born to Run ga ik natuurlijk ook draaien. Die kan ook niet ontbreken.
3: Ja.
2: En ik ga deze twee achter elkaar draaien. Al zijnde het weer een cassettebandje voor jou. Fijne middag.
3: Heerlijk. Dankjewel.
2: Hoi, hoi.

Een heleboel mensen in de NPO-luisterapp zijn het eens met Kees dat het zonde is dat deze plaat niet in de top 2000 staat. Meeting Across the River, 1975, van het album Born to Run van Bruce Springsteen. Dus je weet wat je te doen staat aan het eind van het jaar. Dat is dan weer even een klein advies. Je luistert naar de album Tweedaagse met nu het derde album van Raccoon uit 2005. Another Day heet het. Ja, en die Love You More stond er onder meer op. Hele grote hit natuurlijk. Maar van deze gaan we nu ook even uitgebreid genieten. Want dit is Laugh About It.

0: Raccoon en Heroes in Town. Ja, die album tweedaagse. Precies die. Moet het eens even met jou hebben over hip-hop. Want in 1989 werd het magistrale debuutalbum 3 Feet High and Rising van De La Soul gemaakt. En dat is misschien wel een van de belangrijkste albums van de hip-hop geschiedenis. Het is trouwens een hele tijd niet meer te koop geweest. Ook niet op Spotify te horen. Was allemaal heel ingewikkeld. En dat kwam doordat de band samples had gebruikt zonder toestemming. Van Franse taallessen bijvoorbeeld.
1: Quelle heure est-il?
2: Il est midi.
1: C'est l'heure de déjeuner.
2: Qu'est-ce qu'il y a à manger?
1: Des saucisses.
0: Nou ja, en ongeveer iedereen die gebruikt werd en daar lucht van kreeg. Televisieshows tot muziek van Steely Dan natuurlijk. En de band The Turtles, die hielden allemaal keurig netjes hun hand op. En zo heeft De La Soul maar bijzonder weinig verdiend aan dit

0: nieuws van 1 uur hoor je deel 2 van De La Soul.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Obelink, alles voor kampeergeluk.
9: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
8: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
14: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
13: Dus nog meer vakantie voor je geld.
14: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrij vakanties.
16: Hey, ik kan niet werken vandaag.
17: Hoezo?
16: Sorry, het is WK.
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
19: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal meer.
19: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Zometeen Beloofd is Beloofd, deel 2 van De La Soul. En Funhouse van Pink gaan we in het zonnetje zetten. Laat me weten wat jouw favoriete track daarvan is. Via de NPO Luister-app. Eerst natuurlijk het journaal met Michel Koenen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Er is nog geen akkoord tussen Iran en de VS. Maar volgens Amerikaanse media werken de twee landen nog aan details. Daarmee zou er een einde moeten komen aan het conflict in het Midden-Oosten. Een goedkeuring duurt nog zeker een paar dagen, denkt correspondent David Poort.
2: Beide kanten die zouden dus bepaalde punten anders willen verwoorden. Het moet natuurlijk aan beide kanten als een soort van overwinning worden uitgelegd. Er zijn dus nog een paar dagen nodig om tot een soort van uiteindelijke versie te komen van de tekst waar iedereen blij mee is.
1: De olie- en gasprijzen zijn flink gedaald door de goede berichten over het mogelijke akkoord. Ook de Europese gasprijs daalde. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. Volgens de krant Le Parisien is er een verdachte aangehouden die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt uit wat er achter de dood van de jongen van 12 zit. Veel mensen zullen het lekker rustig aandoen met het warme weer. Maar dat geldt niet voor de deelnemers aan de Europa-run. Dit weekend begon in de hitte de non-stop estafetteloop. 200 teams die halen zo geld op voor mensen met kanker. Ze renden vanuit Frankrijk of Enschede de route naar Rotterdam. Jurgen is een van de deelnemers. Hij is nog altijd onderweg met zijn team.
3: Ja, gaat goed. Ja, we zijn vrij moe geworden ondertussen. Weinig slaap en veel gerend.
4: Maar het weer zit er goed in. Het weer is toch wel, nog wel de grootste, blijft de grote uitdaging. Maar ook dat iedereen de finish ook komt. Want we houden ervan om als team snel te gaan. Maar ja, dan moet iedereen ook heel over de finish heen komen.
1: En een uurtje geleden kwamen de eerste deelnemers van de Europa-run binnen op de Coolsingel in Rotterdam. Ja, en dan is er ook nog de Fiets-Elfstedentocht. De Friese organisatie die heeft extra maatregelen genomen voor de warmte. Veel deelnemers die hebben zichzelf en hun fietsen flink uitgedost voor de tocht. Zo heeft deze jongen speciaal voor de gelegenheid een flinke toeter achterop gebouwd.
5: Wat jennen we?
6: Ja, een mooie toeter onder het kraat maken.
5: Mooi toet, hè?
6: Ja.
5: Waar zit het verborgen?
6: Ja, hier zit het knopje en dan via de accu. Ja,
5: hoe vaak haal je hem al indrukt?
6: Een stuk of 100 keer. Gaat wel snel.
5: En wanneer doe je hem dat dan?
6: Ja, als er veel publiek aan de zijlijn zit natuurlijk. En onder de tunneltjes, dan klinkt het ook mooi.
5: Ja, wat minder reacties?
6: Ja, gejuich. Ja,
1: Evelien, jij bent ook met de fiets, maar niet zo toeter volgens mij. Toch?
0: Nee, gelukkig niet. Ja, okay. Ik wil daar geen mensen mee lastig vallen.
1: Heel goed. We fietsen vandaag 15.000 mensen trouwens, die Friese Fiets-Elfstedentocht.
0: Goed zo, leuk.
1: Ja, en het weer, genoeg over gezegd. Hè. Volop zon, zomers warm in het noorden een graad of 25. In het zuiden tot wel 30 graden lokaal. En ook morgen weer veel zon en dan nog iets warmer.
0: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriesen, goedemiddag.
7: Goedemiddag Evelien. Het is een tikkie drukker geworden. 75 kilometer file staat er in het land. Wat recreatieverkeer is er onderweg. Er zijn ook mensen die willen naar Duitsland over de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging. De andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 6 kilometer langzaam rijden met een kwartier oponthoud. En verderop nog eens file op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord bergingswerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Half uur vertraging heb je ook op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Grenscontrole op de A76. Geleen Aken bij de grens 20 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging. Een echte strandfile op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort, 3 kilometer.
0: Dankjewel.
7: Alsjeblieft. Ster.
8: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker! op je boterham, wrap of cracker.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burnout Boy, John Legend, Nile Rodgers en Fake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: Ivo vroeg hem aan, die zei, mag ik I Know horen? Want die is niet alleen fantastisch, maar ook nog lekker zomers ook.
1: De album tweedaagse.
0: Ja, van het album 3 Feet High and Rising uit 1989. Je hoorde deel 2 in het vorige uur, draaide ik Me, Myself and I. Ja, en je weet het concept inmiddels van de album tweedaagse. Wij beginnen met een grote hit van een bepaald album. En jij mag bepalen welke tweede track je dan wil horen. En het mag natuurlijk van alles zijn. En de belofte die ik ga doen is redelijk groot. Want onder meer dit uur het legendarische album Thriller van Michael Jackson. Maar ook Wish You Were Here van Pink Floyd. Dus ga er alvast maar op zitten. En ik heb je ook al gevraagd wat je wil horen van Bad Influence. Het album van Pink uit 2009. Nou, ik kreeg een appje binnen van Depje en die zegt, ik hoop op Bad Influence van Funhouse. Nou, dat kan, natuurlijk. Maar ik begin met deze. Please don't leave me. Dit is Pink.

Bad Influence Pink was dat van het album Funhouse, gemaakt door een powerhouse. Ja, ik vind dat zo'n ongelooflijk stoer wijf. En ze maakt natuurlijk ook geweldige muziek. En dat is waar het allemaal om draait hier tijdens de album Tweedaagse. Komt wel een interessant appje binnen van Ruben. Want die zegt, maar welke van het album Thriller en welke van het album Wish You Were Here ga je dan draaien als aanzet? Want dan weet hij natuurlijk ook welke die aan kan vragen, omdat er op die albums meerdere hits staan. Even kijken, ik ga in ieder geval Beat It draaien van Michael Jackson. Dan weet jij welke je verder nog kan kiezen. En ik ga in ieder geval Pink Floyd draaien. Maar eerst muziek van Nederlandse bodem, waar wij zo trots op zijn. Het debuutalbum van Van Dikhout, 1994. We weten het allemaal nog, want daar was dat ene nummer dat wij allemaal met ons meedragen en dat we met z'n allen ooit hebben uitgeroepen tot het Nederlandse single van de eeuw. Nou, dat is natuurlijk wel een hele eer als je die gemaakt hebt. Van Dikhout maakt nog steeds prachtige muziek trouwens. Heel poëtisch altijd, dankzij de teksten van Martin Buitenhuis. Mag je dus ook nog een suggestie voorgeven? Ik begin met die grote hit.

0: Meer dan een ander was dat van Van Dikhout. Ik heb de albums van Van Dikhout grijs gedraaid en meegeblerd. Meer dan een ander staat al jaren op mijn top 2000 lijstje. Vooral het einde heel erg mooi. Kan je lekker meebleren. Groetjes, Karin. Nou, ik heb jou een mooie zondagmiddag gegeven. Hoop ik met deze van Van Dikhout. Legendarisch album. En nu we het toch over legendarische platen hebben tijdens deze album Tweedaagse. Wat een eer om Thriller van Michael Jackson uit 1982 te mogen behandelen. Ja, en wat er allemaal over deze man is gezegd en geschreven, het is zo ongelooflijk veel. Op YouTube bijvoorbeeld staan heel veel filmpjes over hoe de clips van het album Thriller van Michael Jackson zijn gemaakt. De beste dansers die werden natuurlijk ingezet en die stonden tijdens de repetities met een mond open naar Michael Jackson te kijken vanwege zijn danstalent. Zij hadden er duizenden uren op zitten om ervaring te krijgen en te kunnen dansen zoals Michael Jackson dat zelf wilde. En zij stonden te kijken naar Michael Jackson die nooit één dansles had gehad.
1: It's fascinating because here are these people, you know, who spent X amount of thousands of dollars training, studying to be dancers for all their lives. And this kid walks into a room and you say, this is the beat, pa, da da da da da, and he does.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Dat is trouwens ook behoorlijk goed te zien in de film Michael. Er is heel veel gezegd over die film. Of die nou wel diep genoeg op het leven van Michael Jackson ingaat. Maar om de muzikaliteit en de creativiteit van Michael goed te zien, nou, dan moet je echt even naar die film gaan. En dan gaat het ook over deze natuurlijk. Dit is Beat It.

Yes, stuurt Dave in de NPO-luisterapp eindelijk Thriller. Vanavond ga ik naar het liveconcert van de broers van Michael. De Jacksons in Groningen. En Gabi die bedankt voor Human Nature van het album Thriller. Wij gaan naar het jaar 2022, naar het album genaamd Gold Rush Kid. En de liefhebber van liedjes die immer vrolijk zijn, ja, die weet dat ik het dan heb over George Ezra. Zometeen draai ik Gold Rush Kid van hem. Maar eerst dat andere hele bekende liedje van hem. Ja, en dat gaat over iets moois maken van het leven, ook als je er

0: Een maandagmiddag die aanvoelt als een zondag. Met de album Tweedaagse op NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2,
2: ja. Album Tweedaagse.
0: Precies dat. Ja, en ik draaide net al Thriller, wat toch een behoorlijk legendarisch album is. Maar ik mag nog zo'n plaat op gaan zetten waar heel veel mensen heel erg dol op zijn. Namelijk Wish You Were Here van Pink Floyd. En aan de telefoon, Mark.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, heb je hem vaak gedraaid? Veel gedraaid, veel gehoord.
3: Ja, het is wel echt mijn favoriete Pink Floyd album. Ja.
0: En hoe komt dat?
3: Nou, ze hebben eerst Dark Side of the Moon gehad 2 jaar daarvoor. En dat wordt een enorm succes. Het is ook een prachtig album.
0: Ja.
3: Maar op dit album gaan ze echt even heel erg bij zichzelf te raden van wat is ons nu overkomen en waar zijn wij nu in beland.
0: Ja.
3: En dat hoor je ook echt heel erg door in Have Cigar. Want het is een ontzettende cynische kijk op de platenindustrie. Hoe ze zich behandeld voelen. En de leugens en alle onechtheid van die wereld, zal ik maar zeggen. Die wordt breed uitgemeten.
0: Nou, dan gaan we daar zo meteen naar luisteren. Have a Cigar is dus de albumtrack die jij aanvraagt.
3: Ja.
0: En ik ga natuurlijk de titeltrack draaien. Dat kan niet anders, hè?
3: Ja, die gaat over het verlies van hun frontman Syd Barrett.
0: Ja.
3: Daar hebben ze afscheid van genomen een tijdje terug. En daar gaat dit over.
0: Ja, nou, fijn dat jij het allemaal even vertelt.
3: Ja, ik doe het graag.
0: Ja, je hoort een kenner aan het woord.
3: Hey, bedankt.
0: Fijne middag. Hoi, hoi.
3: Doe jullie ook. Hoi.

Onbeschrijfelijk mooi natuurlijk. Wish You Were Here, Pink Floyd van het gelijknamige album. Zometeen de album Tweedaagse die verder gaat met Dania Lippens. Maar eerst nog Have Cigar van Pink Floyd.

0: is NPO Radio 2.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
2: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Zometeen hier, het album Once Upon a Time van de Simple Minds. Heb jij een albumtrack die je graag zou willen horen van dat album? Laat het dan nu weten via NPR Luister. Eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. Goedemiddag.
11: Goedemiddag Daniel. De olie- en gasprijzen die zijn sterk gedaald vanwege berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Onderhandelaars die hebben van president Trump wel de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. In steden vind je steeds vaker kindvriendelijke horeca. Dit soort cafés en restaurants zijn meestal op het platteland, maar ook in de stad openen meer zaken waar speelruimte is voor kinderen. Ouders die gaan vaker de deur uit met kinderen en dan vinden ze het fijn als er bijvoorbeeld een speeltuin is, zegt deze vrije tijdsdeskundige.
12: Ja, eigenlijk het niet fijn vinden als die kinderen aan tafel moeten zitten. Nee, we hebben eigenlijk liever dat die kinderen ook hun eigen dingen kunnen doen. Terwijl de ouders koffie drinken, een pannenkoek eten. Dus je ziet dan dat dit soort extra faciliteiten bij horeca komen.
11: En dat is natuurlijk voor de horeca zelf ook voordelig.
12: Als mensen langer blijven, gaan ze over het algemeen ook langer eigenlijk geld uitgeven. En dat kan zijn, nee, ik begin met mijn koffie. Oh, het is toch al lunchtijd, laat ik ook wat lunchen. Dus terwijl die kinderen het maar naar de zin hebben, hebben de ouders het ook naar de zin. Een hele oude regel ook uit de campingwereld.
11: Herkenbaar. Ook de menukaarten die worden vaker kindvriendelijker gemaakt. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie afgelopen nacht het rijbewijs ingenomen van 9 automobilisten. Ze reden allemaal minstens 50 kilometer te hard langs werkzaamheden op de snelweg. Ze zijn allemaal dus hun rijbewijs kwijt. 1 bestuurder die klokte 174 kilometer per uur. 84 kilometer harder dan toegestaan. En de eerste editie van de zeer omstreden Enhanced Games zijn gehouden in Las Vegas. Bij dat evenement werden sporters aangemoedigd om doping te gebruiken. Volgens de organisatie is daar niks mis mee, want nu gebeurt het onder toezicht, terwijl het bijvoorbeeld op de Olympische Spelen stiekem gebeurt.
13: That lets them allow to cheat. There's independent research that shows that roughly 43% of Olympians admit to using banned substances and 1% getting caught.
11: Ja, daar worden niet heel veel mensen gepakt, zegt hij. Daar hoef je op de Enhanced Games niet bang voor te zijn. Het zijn ook allemaal korte wedstrijden. Volgens de organisatie geschikt voor deze digitale tijden.
13: Fast-paced. Every single event being shorter than a minute. We're built for social media, not television.
11: En ondanks alle doping sneuvelde er maar één wereldrecord. En dat was op de 50 meter vrije slag.
10: Nou, er sneuvelde in ieder geval geen sporter. Daar was ik ook nog even bang voor.
11: Dat, nee, met allemaal die nare doping in je lijf weet je het ook maar nooit. Het weer volop zon, warm, 26 graden in het noorden. In Limburg wordt lokaal de 30 graden aangetikt. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer.
10: Dankjewel, Michel. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Aan het kortste eind bij de ANWB heeft Robert Vriezen getrokken. Want die zit toch al het hele Pinksterweekend, hè?
3: Ja, ik had twee loodjes. Dus ja, ook beide Pinksterdagen.
10: Nou ja, fijn dat je er bent. Vertel.
3: 60 kilometer file in het land. En een nabericht. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Heerenveen. Dan weet je dat ik het over de afsluitdijk heb. En dan moet je een heel eind omrijden. Dat gaat via Emmeloord door de Flevopolder over de A6. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles, half uurtje vertraging. A16, Breda, Rotterdam. Spoedreparatie op het Terbrechtseplein. 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. De afrit is dicht. Bij Epe op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort gebeurde een ongeluk. Vanaf Wezep nu 5 kilometer file en een half uur vertraging. En in het zuiden van het land ook grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken rijdt het langzaam vanaf knooppunt Kunderberg met 20 minuten vertraging.
10: Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
10: Ja, en je kunt nu inzetten voor het album Once Upon a Time van Simple Minds. Het album uit 1985. Welke plaat zou je graag willen horen van het album? Alive and Kicking is de grote hit. Die hoor je zo meteen natuurlijk sowieso. Maar welke mag ik daar nog aan toevoegen? En je kunt nu ook inzetten voor het album van Bluff. Het album Aan uit 2017. Welke albumtrack zou je daar graag van willen horen? Laat het maar weten via NPR Luister.
14: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Boek nu Moulin Rouge de Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
18: Ja, dus. Aldi.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
21: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
22: Honda, the power of dreams.
23: Het is de laatste dag van de hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met alleen vandaag nog 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
24: Voor de makers. Praxis.
25: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
26: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
27: Hey, vraag je...
0: Waar zijn de heftrucks?
1: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
0: Voor pallets van 100 kilo?
1: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
2: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
26: Sorry, maar het is WK!
27: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.

0: Deze plaat zou eigenlijk ontbreken op het album. Omdat ze zoiets hadden van, ja, dat is zo'n grote hit. Nou, die hebben we nu gehad. En nu gaan we laten zien dat we met ons album eigenlijk niet die hit nodig hebben om dat een succes te laten worden. Alleen de platenmaatschappij zei, ja, wacht eens even. Je zet hem er maar gewoon op. Het verkoopt een stuk beter.
1: De Album Tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: 1985 kwam het album uit, Once Upon a Time. Louis, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb jij dat... Hoi. Hi, hallo. Heb jij dat album in de kast staan?
3: Ja, zeker.
0: En zet je het nog wel eens op, of is het meer zoiets waar je dan nu in één keer aan herinnerd wordt?
3: Nou, ik ben oud sinds kort, ja, misschien een apart verhaal. Ik heb ooit alle cd's weggedaan. En eigenlijk sinds een half jaar ben ik gewoon mijn oude cd's weer gaan verzamelen. En daar zit die cd's bij.
0: Dus je hebt eigenlijk een beetje spijt gehad van het feit dat je ze de deur uit deed?
3: Ja, absoluut. En gewoon om de kwaliteit van cd weer te horen is heerlijk. Ja,
0: is dat gewoon toch? En het is ook een beetje dat ritueel, toch? Dat je iets uit het hoesje haalt en...
3: Nou ja, ook dat. En een mooi hoesje erbij. Ja. Maar gewoon in plaats van een mp3'tje. Nee, ik vind het gewoon leuk.
0: Nee. Hey. En de plaat waar jij dan even op in wil zoomen voor dit album, ja, is de meest aangevraagd. Want daar kwam heel veel binnen van verschillende luisteraars die zeiden, ja, doe dan alsjeblieft deze van Once Upon a Time. Waarom wat jou betreft deze plaat?
3: Ja, bij de eerste toon hoor je echt een beat, zeg maar, een ritme. Ja, dat is gelijk. Dat staat nog simpel maar eens bekend om.
0: Het is gewoon gelijk raak.
3: Het is gelijk raak, ja. Hetzelfde, ze hebben ook wel Waterfront, dat is ook gelijk raak, is ook zo duur.
0: Ik ga hem voor je draaien, zeg het maar. Welke is het geworden in deze album tweedaagse?
3: We gaan luisteren naar Ghost Dancing.
0: Dankjewel. Oh ja, van de Simpelmaat, jij kondigt hem gelijk goed aan. Dankjewel, Louis.
3: Hey, dank je. Hoi. Bye, nothing.

0: Sorry, ik moet helaas deze albumparel even op pauze zetten voor een spookrijder. Hallo.
1: Ja, rij je op de N279 Den Bosch-Roermond, dan kom je tussen Den Bosch en Heeswijk-Dinter een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de N279 Den Bosch-Roermond tussen Den Bosch en Heeswijk-Dinter.
0: Dankjewel.

0: samen met Gijke, je hoorde Zoute Landen. Ja, en ze wilde echt iets anders voor dit album. Dus besloten ze om met de producers van onder andere Typhoon samen te werken. En Bluff had wat demo's opgenomen en die hebben dat vervolgens richting de producers opgestuurd. En die kregen eigenlijk die tracks onherkenbaar terug. Die waren helemaal verbouwd, zanglijntjes waren verplaatst, er waren beats ondergezet en zo. En in eerste instantie dachten ze, wat is hier gebeurd? Maar ze besloten om er toch in mee te gaan, want dat was juist het hele idee van dit album. Van echt even wat anders doen. En het werd uiteindelijk een heel erg groot succes. Luna, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt dit album denk ik dan ook in de kast of op de Spotify?
1: Deze alleen op de Spotify. En... maar ik heb hem wel al grijs gedraaid.
0: Maar je vindt dan toevallig die je net hoorde, vind je dan de minst leuk eigenlijk?
1: Ja, ik vind hem net even... iedereen was daar hyped over. En dan denk ik al, dan wil ik er niet meer hyped over zijn.
0: Ja, je bent gewoon zo... gewoon moeilijk doen om het moeilijk doen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, precies. Heb jij ook dat als ik jou nou een serie aanraad... ik zeg, je moet dit echt zien, dat je denkt... ja, maar als jij het mij aanraadt, dan wil ik het eigenlijk al niet meer.
1: Nee, dat valt dan wel weer mee.
0: Oké. Okay. Goed, terug naar het album. Want wat vind jij dan de track die we absoluut even in het zonnetje moeten zetten?
1: Over de Dam.
0: En waarom?
1: Ja, het is zo'n goed nummer en het kan voor meerdere mensen... ik hoor ook van meerdere mensen dat het voor iedereen weer net even een andere lading heeft... en als een nummer dat kan hebben, ja, dat is toch super tof.
0: En welke lading heeft het voor jou dan?
1: Dat er altijd wel een manier is om door te gaan, om je doelen te bereiken. Hoe je het ook wendt of keert.
0: Ook als het even lijkt tegen te zitten, dan
1: precies.
0: Is er
1: precies.
0: Altijd wel weer een weg. Nou, heel mooi gesproken en ik ga hem voor je draaien, Luna, over de Dam van Bluff.
1: Top, dankjewel.

0: Luna wilde graag deze horen van Bluff over de dam van het album Aan. En dan kijken we even naar het weer van vandaag. Uiteraard prachtig. Het kan tot 26 graden worden in het noorden. En in Limburg lokaal een tropische 30 graden. Morgen is het ook zonnig en misschien nog wel wat warmer dan vandaag. En dan zit ik even te kijken. Is er al iemand bij de ANWB? Nee, nog niet. Nou, dan gaan we lekker naar het nieuws met Michel Koenen. Goedemiddag, Michel.
1: Goedemiddag, Daniel. Ruzies tussen buren worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten. Die kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij 30% was de ruzie complex door bijvoorbeeld verward gedrag of omdat mensen geen Nederlands spreken. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug in de jungle het plotseling begaf. De man van 55 en de vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval. Ze vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Spanje gaat voor het eerst zonder spelers van topclub Real Madrid naar een WK voetbal. Ook verdediger Dean Huijsen ontbreekt. Hij debuteerde vorig jaar tegen zijn geboorteland Nederland. En niet alleen in Nederland zijn er hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. Het kan daar vandaag 34 graden worden. En dat vinden niet alle Engelsen erg.
2: Love it. Amazing.
3: Well, it's beautiful. It's unusual in the UK, but I'm so happy. I feel like the Mediterranean.
1: Het is alsof je gewoon naar de Middellandse Zee gaat. Dus hoef je niet voor naar Mallorca met zijn gezin dit keer.
0: Nee, dit keer niet 3 uur lang in een volgepakte Ryanair.
1: Nee, en je handdoek alvast op het bedje leggen. Het weer volop zon, het is warm.
0: Nee, 26. Ik heb het weer al gedaan, Michel.
1: Oh, dat heb je al gedaan. Nee, dat komt. Het is verwarrend.
0: Je wil het zo graag vertellen.
1: We hebben zo'n door de week draaiboek. En het is natuurlijk een weekendprogrammering. En normaal doen we dan weer wel. Het is ook voor ons heel verwarrend.
0: Het is goed dat je het nog even benadrukt. Super lekker weer.
1: Files dan maar.
0: Precies, Robert.
4: Ja.
0: Ja, hoe is dat de weg?
4: Nou, op de weg gaat het over het algemeen best goed. Bianca meldde net spookrijder. Daar heb ik nog geen nieuws over, dus ik denk ik noem hem toch nog maar een keer. Rij je op de N279 Den Bosch-Roermond, kom je tussen Den Bosch en Heeswijk-Dinter een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Verder probleem op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Want bij de Lorensluis is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht en dan moet je omrijden. En dat is een heel stuk. Dat gaat via Emmeloord over de A6 via de Flevopolder. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland weer grenscontroles. Kwartiertje vertraging aan de grens. Half uur vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Na een ongeluk is de A28 weer vrijgegeven vanuit Zwolle naar Amersfoort. Nog wel 5 kilometer file bij afrit Epen met nu nog 3 kwartier vertraging. En op de N201 Hoofddorp-Zandvoort bij Zandvoort 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

0: van het album Private Dancer. Jacco die weet via de app te vertellen dat dit ook op het album Miami Vice stond en ook in de serie zat.
1: NPO Radio 2,
2: album Tweedaagse.
0: En Natasha die appte nog, je mag Better Be Good To Me draaien. Deze plaats veel gedraaid in onze verkeringstijd in de auto op een cassettebandje. Donderdag zijn we alweer ruim 33 jaar getrouwd. Groetjes van Natasha en Anton, gefeliciteerd. Het is de album Tweedaagse, steeds een bekende track van een album. Maar jij mag er dan nog een onbekendere aan toevoegen. Echt een albumtrack. Dus pak vooral die albums er even digitaal of analoog bij. Als je ze analoog in de kast hebt staan. En kijk even welke albumparel je graag zou willen horen. Ik weet niet of je dit album hebt. Ik heb hem in ieder geval wel. Het is een waanzinnig mooi album van Ben Howard. Wat de hele tijd verstoord werd tijdens het opnemen door een koe die daar vlak naast de studio stond. Die toevallig ook wel in een boerenschuur was, hoor, daar niet van. En de producer heeft die koe er vakkundig uitgeknipt. Dit is Keep Your Head Up van Ben Howard.

0: Ben Howard, Keep Your Head Up. Van het album Every Kingdom. Karien, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Welke plaat zou jij graag van dit album nog meer willen horen?
1: Ik zou heel graag The Rules van Ben Howard horen.
0: Ik ga hem voor je draaien en ik wens jou een hele fijne Tweede Pinksterdag.
1: Dankjewel, insgelijks.

van het album Every Kingdom van Ben Howard hoorde je de albumversie van The Wolves hier tijdens de album Tweedaagse. Dit album is ontstaan op de Bahama's. Ze zaten een beetje vast, de leden van ABBA, en kwamen er niet uit met het schrijven van nieuwe teksten. Toen zijn ze op vakantie gegaan, schrijfvakantie naar de Bahama's. Daar luisterden ze veel naar de Amerikaanse radio en dat bleek een gouden greep te zijn, want dat inspireerde ze voor de teksten van het album Voulez-vous en ook de legendarische baslijnen. Does your

0: Business of Fire van ABBA, van het album Voulez Vous. En zometeen gaat de album tweedaagse verder met Use Your Illusion 2 van Guns N' Roses uit 1991. Ik ga sowieso Knockin' on Heaven's Door voor je draaien. Maar welke albumtrack mag ik daaraan toevoegen? Laat het vooral weten. En zometeen hoor je ook het album van Mo met onder andere Dat Heb Jij Gedaan. Dat is het album 22. Als je daar een suggestie voor een albumtrack hebt, geef hem door via NPO Luister.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
4: meer. De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekenen.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het is 3:00, zometeen dus Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. En ook nog ruimte voor een andere plaat van dat album. Als je een suggestie hebt, stuur hem door via NPO Luister. Eerst het nieuws met Michel Koenen. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei. In Londen werd 33 graden gemeten en mogelijk loopt die temperatuur nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het VK ligt tussen de 14 en 20 graden. Huisartsen worden door zorgverzekeraars onder druk gezet om zorgapps te gebruiken die niet aan de wet voldoen. Doen ze dat niet, dan lopen huisartsen duizenden euro's mis. En meestal bel je met klachten en beoordeelt de assistent of er een bezoek nodig is. Maar er zijn ook praktijken die daarvoor een digitale tool gebruiken. Nou, deze huisarts doet dat bewust niet, omdat ze zo'n digitale vragenlijst tot verkeerde uitkomst kan leiden, zegt ze.
8: We werken in een aandachtswijk waar veel mensen wonen met een lage sociaal-economische status. Die niet altijd even goed geletterd zijn. Mensen zeggen hier heel snel, ik ben benauwd. En dat kan ook betekenen dat ze een verstopte neus hebben.
7: Het ministerie vindt het vooral belangrijk dat de apps bijdragen aan het terugdringen van de wachtlijsten. Bij de vrouwen is de hockeylandstitel gewonnen door Amsterdam naar een ware thriller. Het werd 2-2 in Den Bosch nadat het eerder in Amsterdam ook al 2-2 was geworden. En Amsterdam nam vervolgens de shootouts beter.
9: En nu kan Felice Albers het afmaken. Als zij scoort is Amsterdam landskampioen. Albers, ze maakt hem. Amsterdam is landskampioen.
7: En over een klein uur dan spelen ook de mannen voor de landstitel. Rotterdam speelt dan tegen Amsterdam. Een aantal oranje spelers krijgt de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, dat zegt de KNVB niet. Koeman wil graag spelers meenemen die topfit zijn, zei hij eerder al.
10: Binnen de selectie van 26 kun je 1 of 2 spelers meenemen die misschien wat minder ritme hebben. En omdat je ook niet altijd een referentie hebt hoe ze uit wedstrijden van 90 minuten komen. Maar nogmaals, we hebben nog een aantal dagen.
7: Woensdag dan maakt Koeman de selectie voor het WK bekend. Die van Curaçao, die weten we al. Die ploeg begon vandaag aan de voorbereiding en werd met oorverdovend kabaal ontvangen bij Hotel Huis ter Duin.
11: Dit is het. We zijn begonnen. We gaan naar de WK. Ja, dit is geweldig. Dit is echt geweldig. Echt geweldig.
7: Het WK begint over 2,5 week. Het weer nog, nu wel. Volop zon en warm, 26 graden in het noorden. En in Limburg kan het lokaal een tropische 30 graden worden.
6: Zo, lekker. En dat leidt dan ook tot files, of valt het mee, Robert?
12: Ja, wel files door recreatieverkeer. En dat hadden we niet gepland. Maar de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen is dicht. En dan heb ik het over de afsluitdijk. Dus je kan van Noord-Holland niet naar Friesland. Daarvoor moet je door de Flevopolder en rijden om via Emmeloord over de A6. Ik weet het, het is een heel stuk om. Maar ja, het is de enige route momenteel. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens een kwartiertje vertraging. Spoedreparatie op de A16, Breda-Rotterdam. De rechterrijstrook is dicht. Net voor knooppunt Terbrechtseplein. Daardoor 5 kilometer file en een half uur vertraging. En file naar het strand op de N201 Hoofddorp Zandvoort. Bij Zandvoort 4 kilometer file en 20 minuten oponthoud.
6: Dankjewel.
12: Alsjeblieft.
13: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: Woningtekort, duurder op vakantie, oorlog in het Midden-Oosten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
15: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
17: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo bereid.

0: 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

tweede track van het album Use Your Illusion 2 van Guns N' Roses. Aanleiding voor dit hele album, of in ieder geval een grote inspiratie voor dit album, was een burenruzie van Axl Rose. Hij had ruzie met zijn buurvrouw. En wie die ruzie precies begonnen is, nou ja, daar verschillen de meningen over. Alleen die buurvrouw heeft hem er dus op een gegeven moment van beschuldigd dat hij haar had geslagen met een lege fles wijn. Het verhaal was dat hij naar de kelder zou zijn gerend, een fles wijn had gepakt, waarschijnlijk een dure, die fles wijn had leeggegoten en haar vervolgens had geslagen met die fles wijn. Daar is hij ook voor opgepakt en heeft hij een tijdje voor vastgezeten. Beschuldiging bleek uiteindelijk vals te zijn. En toen hij vrij kwam, was hij zo ontzettend boos dat hij gelijk de studio in is gedoken en allemaal agressieve platen op deze plaat Use Your Illusion 2 heeft gezet. En zo was dus deze burenruzie eigenlijk de grote inspiratie voor dit album. Het is de album Tweedaagse van NPO Radio 2. Steeds een bekende track van een album. En aan jou om daar dan een albumtrack aan toe te voegen. En nu het album 22 van Nederlandse zangeres Mo. Dat heb jij gedaan, draai ik voor je. En welke mag erachteraan? Laat het weten. Gisteren.

0: heb jij gedaan.
1: De grote doorbraakhit van Mo, dat heb jij gedaan, van het album 22. En voordat we naar dat album gaan, moet ik toch even iets rechtzetten. Want ik zei net dat Axl Rose iemand had geslagen met een lege fles wijn. En heel veel luisteraars wijzen mij erop dat je dat helemaal niet kan zeggen.
2: De album tweedaagse.
1: Want als hij leeg is, dan is het geen fles wijn meer, maar een wijnfles. Dus hij had iemand geslagen met een lege wijnfles. Dank voor de correctie. En dan Marijke, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Ja, het album 22 van Mo is een goed album, hè?
3: Ja, we hebben hem helemaal stuk gedraaid.
1: Maar dan vooral onderweg, zei je?
3: Ja, we hebben onze dochter, die is helemaal gek van. Het was ook haar eerste concert bij Mo. En als we dan rijden, bijvoorbeeld in Zweden of Frankrijk de afgelopen 2 jaar... dan zetten we hem hard aan. En dan vooral met dit nummer, wat zo meteen komt, dan zingen we hem keihard mee.
1: Ja, dat snap ik. Ik heb precies hetzelfde. Ik had een keer, ook 2 jaar geleden of zo, een werktripje. En toen moest ik in mijn eentje met de auto naar Engeland.
3: Oh,
1: en toen
3: ja,
1: heb ik ook dit album alleen maar op repeat geluisterd. Het is zulke goede autorijmuziek.
3: Ja, vinden wij ook.
1: Ja, nou zeg het maar, welke albumtrack mag ik draaien?
3: Blijven rijden, van
1: bij deze. Fijne dag!

Genesis en Invisible Touch. Ja, het is sneu, want Phil Collins heeft recent bekendgemaakt... Ja, het was er op zich al wel te verwachten dat hij niet meer gaat toeren. Dat hij officieel te zwak is om nog te gaan optreden. En dat we daar dat we er eigenlijk geen rekening meer mee hoeven te houden... dat we hem ooit nog op het podium gaan zien. Hij maakt nog wel muziek, maar dat doet hij vooral voor zichzelf. En of dat dan uit gaat komen, zelfs dat is niet bekend. Genesis.

0: Van het album Invisible Touch hoorde je In Too Deep van Genesis. Tijdens deze album tweedaagse supermooi weer. 26 graden in het noorden. In Limburg kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. En morgen wordt het nog een tikje warmer dan vandaag. En bij de ANWB zit Robert Vriezen lekker in de airco, mag ik hopen.
1: Ja, ik heb hem zachtjes aanstaan, zodat ik niet ook nog eens een keer snip verkouden word. Want dat is dan weer het risico.
0: Ja.
1: En ja, files staan er. Het is een tikje drukker geworden. 100 kilometer nu bij elkaar. En dat heeft onder andere te maken met de afsluitdijk. Daar heb ik eigenlijk goed nieuws over. Want die was helemaal dicht naar het noorden richting Friesland. Nu is alleen de rechte rijstrook nog dicht. Vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Kornwerderzand. Nadeel is dat er wel 15 kilometer file is ontstaan met nu een uur vertraging. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grens. Een spoedreparatie op de A16, Breda, Rotterdam. De rechterrijstrook is dicht bij de Van Brienoordbrug. De vertraging 10 minuten. Kwartiertje nog op de A28, Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst. En ook nog mensen richting het strand op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort is de vertraging 10 minuten bij Zandvoort.

album 2001 The Chronic. En daarvan hoor je nu The Next Episode. En welke track van dit album mag ik nog meer voor je draaien? Laat het maar weten. Stuur een berichtje via NPO Luister.

0: Ja, Jonathan, jij?
1: Sorry, ik was even lekker op tijd hoor.
0: Want je hoorde inderdaad van het album 2001 The Chronic van Dr. Dre. Hoorde je de next episode? Maar er staan zo ontzettend veel tracks. Het heeft een tracklist van maar liefst 23 platen. Ja, oké, er zitten dan ook wel skits bij en zo. Dus je hebt ruim de keuze.
1: Ja, ik wil graag Forgot About Dre horen.
0: Dan ga ik die voor je draaien. Nog een bijzondere reden?
1: Nee, maar hij komt zo lekker aan me voor, van vroeger.
0: Nou, dan ga ik hem voor je draaien en dan wens ik jou een hele fijne tweede Pinksterdag.
1: Dankjewel, jullie

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say. But nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish. And motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Ja, lekker meerappen. Deed Mario ook in de app.
2: So what do you say to somebody you hate? Or anyone trying to bring trouble your way? Wanna resolve things in a bloodier way? Just study a tape of N.W.A. One day I was walking by with a Walkman on. When I caught a guy, gave me an awkward eye. Strangled him off
1: ja,
2: in the parking lot.
1: Tijdens deze album Tweedaagse, dat was het album 2001, The Chronic van Dr. Dre. Nu door met X and Y van Coldplay uit 2005. Ik ga Speed and Sound voor je draaien. Ja, daar kan je er dan nog eentje aan toevoegen. Ik noem even een Talk, een Fix You, een White Shadows, een Message, Low. Welke zou je willen horen van Coldplay? Stuur een berichtje via NPO Luister.

Het is mooi dat Nick die appte eigenlijk voor een andere plaat. En toen draaide ik Swallowed in the Sea. Omdat daar ook onder andere Prins 063 voor appte. En toen zei hij, oh ja, nee, je hebt eigenlijk gelijk. Deze is veel mooier. Culture

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Nu bij Iris Opticiens een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon kozijnen.
7: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: NPO Radio 2.
21: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal.
1: Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
15: Ewout de Jong, dankjewel. Verkeersinformatie krijgen wij van Robert Vries bij de ANWB op deze zonnige middag.
21: Jazeker, Klaas. 89 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. De nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Meersen 8 kilometer file en nog een kwartiertje vertraging. Maar de weg is daar weer vrij. Dat geldt ook gelukkig voor de A7, de afsluitdijk. Vanuit Heerenveen naar Hoorn nog wel 4 kilometer file bij Den Oever met een kwartiertje oponthoud. A12 Arnhem-Duitse grens. De controles aan de grens veroorzaken momenteel 20 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam. Slecht wegdek op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Utrecht is de rechterrijstrook dicht. Daardoor 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En een half uur tijdsverlies bij Lelystad-Bataviastad. Dat is op de N307 vanuit Hoorn naar Kampen rijdt het langzaam vanaf Enkhuizen.
15: Dankjewel, ik spreek je straks. Nee.
21: Tot zo.
15: Wij gaan zo verder met de album Tweedaagse. Wat is het toch heerlijk om die platen erbij te pakken. En ik begin zometeen met een album dat in 4 maanden werd verspreid over New York, Londen en Milaan en Zuid-Frankrijk opgenomen. Het resultaat werd een album dat klonk als iets wat we nog nooit hadden gemaakt. Ik heb het over Muse, Black Holes en Revelations. Als jij zegt, ik moet daar een speciale track van horen, laat het nu weten via de NPO Luister-app.
22: Obelink, alles voor kampeergeluk.
23: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
22: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
24: Alles voor kampeergeluk.
25: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Shake. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
26: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Invincible van Muse uit 2006. 4 maanden duurden de opnames. Ze gingen inderdaad naar New York, naar Londen, naar Milaan, Zuid-Frankrijk. Het werd een album dat echt klonk als niets dat Muse daarvoor had gemaakt. Black Holes en Revelations. En wat mij betreft ook wel de definitie van politiek engagement. En je kan ook wel rustig zeggen, ja, ja, de gitaar. Zo is het ook weer. Ja.
1: De album Tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, in de album Tweedaagse hoorde je daarvoor Muse en Supermassive Black Hole. Goedemiddag allemaal, tot 6 uur mag ik je verblijden. En Antoinette is er ook bij. Hallo.
3: Hallo.
0: We hebben toch weer een paar mooie. Het gaat alle kanten op, hè? Ja. Dit uur, volgend uur ook. Bijvoorbeeld straks het album van Olivia Dean. The Art of Loving. Bijvoorbeeld kan je kiezen Nice to Each Other. Close Up of So Easy. It's so easy. Maar we gaan ook Queen het album erbij pakken. Innuendo is natuurlijk een heel bijzonder en beladen album. Daar staan ook nummers op die door merg en been gaan. Denk aan The Show Must Go On of All God's People. Het idee is, ik draai 1 plaat en jij geeft de suggestie voor de andere plaat. Dus als je al een idee hebt bij deze, nou laat het dan vooral even weten. Want ik ben daar wel nieuwsgierig voor. Gebruik even de NPO Luisterapp, dan komt het helemaal goed. Maar ik begin even met een reis naar 1982. Het jaar waarin ska opeens overal te horen was op de Nederlandse radio. Ja, voor Duma was het geen experiment, hè. Ze brachten gewoon hun 3e album uit. Met erop onder andere Doris Day. En is dit alles? En ook deze, Belle Hélène. Dit is Doe Maar op NPO Radio.

0: Heerlijk toch? Ik ben zo verliefd op jou. De eerste keer was dat van Doe Maar van het album Doris Day en andere stukken uit 1982. Gedraaid voor onder andere Romano en Joanna. Die zeiden van dat willen we graag horen. Gezellig duo op een heerlijk warme middag. Zometeen Queen, het album gaat voorbij komen. En ik zag al heel wat suggesties binnenkomen daarvoor. Maar ik wil ook nog even aandacht besteden aan een, hoe noem je dat? Een wat jongere telg of een versere loot aan de boom. Ik weet het niet, hoe zeg je dat eigenlijk?
1: Ja, jongere lichting.
0: Ja, gewoon iemand die nieuw is. Okay. Olivia Dean, ja, ze dook voor haar eerste album in filosofische teksten en kunstexposities. Er ontstond wel echt iets bijzonders. Een album dat de liefde ontleed. Vriendschap, romance en al die verwarrende gevoelens die erbij horen. Ze heeft een prachtig album gemaakt. Dat heet The Art of Loving. En dit is Man I Need. Ken je die plaat en denk je, oh, ik heb daar ook een favoriet op staan? Laat het me weten.

0: smakende gemak waarmee Olivia Dean op het podium staat en haar verhalen vertelt. Nou, in Man ID doet ze dat dus ook met verven. Antoinette en ik hebben ook wel een beetje een crush op Olivia Dean, kan ik wel zeggen.
1: Yep.
0: En Antoinette en ik zijn inmiddels ook officieel jaloers op Inge. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij was gewoon bij dat concert, hè?
2: Ja, dat was echt fantastisch.
0: Nou, oké, okay, wrijf er eens even in. Hoe was het fantastisch, waarom?
2: Ja, zij is echt gewoon een powervrouw als zij op dat podium staat. Dat is echt niet normaal. En het gaat er gewoon ook echt om de muziek, wat je bij heel veel artiesten tegenwoordig niet zo heel veel meer ziet. Dus ja, nee, het was echt fantastisch.
0: Ja,
2: ja, gewoon ook heel goed live. Ja.
0: Ja, ze gaat nog een keer komen. Ik moet even die lobby in de Ziggo, geloof ik, hè, van de zomer.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Heb jij daar ook kaartjes voor, of wat?
2: Nee, daarvoor niet. Nee, het was één show, was gelukt. Ja.
0: Okay. Ik was wel even bang. Ik dacht, nou, dan wordt het nog erger. The Art of Loving heet het album. Welke mag ik draaien voor je?
2: Loud.
0: Ja, prachtig.
2: Ja.
0: Even een beetje klein, maar ook zo mooi.
2: Ja, fantastisch.
0: Alsjeblieft.
2: Dankjewel.

0: prachtig. Van het album The Art of Loving was dit Loud. NPO Radio 2, het weer. Ja, het is volop zon, hè. Zomers warm. Vandaag gaat het op 25 graden in het noorden komen en plaatselijk tot 30 graden in het zuiden. Morgen nog ietsje warmer zelfs. En vanaf woensdag wordt het weer een klein beetje koeler. En verkeersinformatie krijg je van Robert Vriezen. Goedemiddag.
1: Hi Klaas, goedemiddag. Wat kan zij prachtig klein zingen, hè,
0: ja,
1: Olivia
0: echt,
1: Dien.
0: Fantastisch. Wow. Maar ja, wrijf het er maar in. Ik ben er niet bij geweest.
1: Dus, ik ook niet.
0: Nee.
1: Nou, gedeelde smart, hè.
0: Ja, dankjewel.
1: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden tot aan de grens. 2 kilometer en een kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Ouddijk. In het zuiden van het land wordt ook aan de grens gecontroleerd op de A76. Vanuit Geleen naar Aken. Bij de grens ook een kwartiertje vertraging. Een recreatiefile zullen we maar noemen. De N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goede Reden. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. En 40 minuten vertraging op de N307 vanuit Hoorn naar Kampen. Bij Lelystad, Bataviastad. 10 kilometer file.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Wij gaan even naar een plaat die, nou ja, bij iedereen grote indruk heeft gemaakt. Maar draagt ook wel een geheim met zich mee. Of liever gezegd, het droeg een geheim met zich mee toen het werd opgenomen. Freddie Mercury, hij wist namelijk dat hij eigenlijk niet zou zien wat het resultaat zou worden van de plaat die hij aan het maken was. Hij zong zijn delen in 1 take. Hij gaf ze door en zei, jullie maken er verder mee wat jullie willen. 9 maanden na de release verliet hij ons. En wat je hoort is niet alleen zijn muziek, het is ook zijn laatste boodschap, zijn laatste moment om te zingen. Ik draai Innuendo. Welke van dit album, Innuendo, zou jij willen horen? Laat het weten.

We duiken gewoon een wereld in, hè? Als je Queen hoort, dan kom je gewoon terecht in een ander universum, lijkt het wel. Van het album Innuendo. De album tweedaagse. Was dit het gelijknamige nummer. En Pelle aan de telefoon. Oh nee, Pelle die is net opgang. Het is ongelooflijk hoeveel berichten er binnen zijn gekomen over dit album. Ik denk dat elk nummer minstens 3 keer is aangevraagd. Wat heel bijzonder is. En we dachten, nou, we bellen even iemand. Maar dat hoeft ook niet per se. Ik zie voor het nummer wat ik nu heb klaarstaan, onder andere Marijn staan. Hij zegt, die zouden deze zoveel herinneringen. Het gaat over zijn dochter. Het is een bijzonder lied. En daarom ga ik hem voor hem draaien. En voor vele anderen, ja, kon ik bijna niet mis met deze. These are the days of our lives. Van het album Innuendo.

0: verdorie gewoon natte ogen van de reacties die binnenkomen op dit liedje. Voor velen een track met persoonlijke herinneringen. En anderen zeggen weer van ja, ik moet weer denken aan een bepaald moment. En Willem, jij zat ook te luisteren en je dacht, ja, voor mij is dat eigenlijk ook wel zo. Dat ik moet denken aan zo'n fase dat je denkt, wow.
1: Dat is van allebei de kanten. Het is natuurlijk Freddie Mercury in de videoclip ter voeten uit. Precies, de man zoals hij altijd geleefd heeft, zoals hij geweest is vanaf Day at the Races, de night die opraat tot en met Innuendo. Hij vertolkt dat prachtig mooi. En ik heb 2 weken geleden een lichtje van 27 weg moeten brengen. En ach, ja, die komt binnen.
0: Ja. En ook bij mij. Ik begrijp het helemaal, Willem. Ik ben zo blij dat ik hem voor Marijn heb kunnen draaien. Voor Hanny, maar ook voor jou dus, Willem.
1: Helemaal geweldig.
0: Dat is ook het zo toffe van muziek, hè, dat het ons allemaal weer een beetje bij elkaar kan brengen. Ook al kennen we elkaar niet.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, zo is het. Nou, van harte gedraaid en een hele fijne middag nog.
1: Zelfde, dankjewel.
0: We gaan naar een van de grootste artiesten ter wereld, die zich helemaal uitgeput voelt, eigenlijk ermee wil kappen. Hij plant zelfs een afscheidsconcert. Maar dan verandert alles, want hij krijgt een telefoontje met een offer he can't refuse. $13 miljoen vooraf, volledige artistieke vrijheid. En dat was het grootste contract van de muziekgeschiedenis in die tijd. En Stevie Wonder dacht, dat kan ik niet laten liggen. En toen begon hij te werken aan wat zijn levenswerk zou worden. Songs in the Key of Life. Honderden tracks, de allerbeste zijn geselecteerd. Nou, ik heb er ook eentje geselecteerd. En jij mag er een aan toevoegen. Welke van Songs in the Key of Life wil jij zometeen horen?

Wonder en Pastime Paradise. NPO Radio 2. Zitten we in de album Tweedaagse. Wat een platen komen er voorbij, zeg. Ja, en hier heb ik er ook eentje. Voor een groot gedeelte geschreven tijdens het toeren. Mumford & Sons maakte het album Babel in 2012. Of Babel. Ik zeg gewoon Babel. De eerste is I Will Wait. Ik ben benieuwd welke jij straks wil horen. Well, I can't hold.

0: is NPO Radio 2.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.

0: Eerst tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïns jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers om op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Christian Bonenbakker, dankjewel daarvoor. Robert Vriezen is erbij van de ANWB. Staat er file bij Zandvoort eigenlijk?
9: Ja, nog steeds wel. Op de N200 rijden we nog langzaam Haarlem-Zandvoort. Bij Zandvoort een kwartiertje vertraging. Ook rond Zandvoort is het echt wel druk, hoor. Ja, mensen willen toch naar het strand met dit lekkere weer.
8: Ja.
9: En verder 90 kilometer file in het land. Ik heb de belangrijkste even op een rijtje gezet. A12 Arnhem-Duitsland. 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Ouddijk tot aan de grens. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een half uur vertraging vanaf knooppunt Kunderberg. Bij goede reden op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam. 5 kilometer file vanaf Port Zeelanden, doe je er een kwartier langer over. En ook een fikse file op de N307 nog vanuit Hoorn naar Kampen. 10 kilometer tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. De vertraging neemt iets af, maar is altijd nog 25 minuten.
8: Dankjewel.
9: Alsjeblieft.
8: Zometeen het vervolg van de album Tweedaagse. We gaan lekker. Er zitten nog een paar heel fijne albums aan te komen. Onder andere Robbie Williams, maar zometeen ook Brothers in Arms van Dire Straits. Oh, welke moeten we daar nou van gaan draaien? Of wat dacht je van het album Nevermind van Nirvana? Laat je keuze weten via de NPO Luisteren. Wie weet kan ik hem zo voor je draaien. En die van Mumford & Sons, die hebben we geselecteerd. Die hoor je zo.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: NN North Sea Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers, The Roots en special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Rozer!
10: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Hey Klaas, van het album Babel van Mumford & Sons zou ik graag Whispers in the Dark willen horen. Groetjes, Joas.
1: You hold your truth so purely.

0: Zeg Mumford & Sons en Whispers in the Dark.
1: De Album-Tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: 10 minuten over 5. Je luistert naar NPO Radio 2 met de Album-Tweedaagse. Wat een groot feest is. We hebben allemaal mooie albums uitgekozen. Wij kiezen dan ook één nummer daarvan. En die andere, die mag jij kiezen. En dat gaat door tot vanavond laat. Dus ja, je kan je Lonnie op. Wat gaan we dan dit uur nog draaien? Nou, zometeen Nevermind van Nirvana, het album. Oh, ik kies Lithium uit, dus dan moet je zelf nog een andere uitkiezen. Maar ook Robbie Williams. Oeh, Swing When You're Winning. Ja, daar ben je ook fan van. Ja, dat is ook heel erg fijn. En deze is ook te gek natuurlijk. The Dire Straits. Het is ja, denk ik ook wel een ommekeer geweest die... Nou ja, door velen herinnerd zal blijven worden, want het veranderde eigenlijk alles. Het werd niet alleen de eerste plaat ooit die meer dan 1 miljoen keer op cd werd verkocht. Het werd ook gewoon een compleet cultuurverschijnsel, want het zat in de slipstream van MTV. Die hadden echt het perfecte moment te pakken. Nou, MTV ontplofte en Dire Straits ontplofte mee in positieve zin. Van het album Brothers in Arms is dit The Walk of Life. En ik ben benieuwd welke jij gaat uitkiezen. Laat het maar weten.

0: met pittige herinneringen. Pascal die stuurt een berichtje, die zegt... ja, The Walk of Life, mijn vader is een favoriete Dire Straits nummer. Toen we bijna 3 jaar geleden aan zijn ziekenhuisbed stonden... en we wisten dat hij niet zou gaan redden... heb ik het bij het hoofdeinde van zijn bed als melodie voor hem geneuried. Ik mis hem vreselijk, ik snap dat. En muziek kan dan daar aan vastgeplakt zitten... en je toch weer eventjes meenemen in die mooie kanten daarvan... van de liefde, dat bedoel ik, want de achterkant is natuurlijk verdriet. Maar nou ja, bij deze ook voor jou, Pascal. Ik heb Kees-Jan aan de telefoon, want die is, nou, laten we zeggen... ook wel fan van Dire Straits.
1: Ja, het grappige is, mijn broertje was altijd fan... en ik vond het niet zo heel erg goede muziek. Maar ben het later pas gaan waarderen. Toen hoefde ik me niet zo af te zetten tegen mijn broertje. Dus dan merk je van, hij had eigenlijk best wel stiekem goede smaak. Ja.
0: En wanneer is dat kantelpunt gekomen dat je dacht, ik moet dit toegeven?
1: Stiekem zat ik toch wel wat nummers te luisteren. Maar ja, hij draaide wat andere nummers dan ik mooi vond. Hè, zoals inderdaad Walk of Life die je net draait. Ja. Er staat een veel beter nummer op het album.
0: Ja, en die ga ik voor jou draaien. Ik heb heel vaak bij liedjes dat ik denk, ah, zet ik alvast het muziekje even aan, weet je wel. Bij deze ga ik dat niet doen, want op de een of andere manier... neemt deze Dire Straits track je echt weer mee in een soort andere wereld.
1: Dat is heel fijn.
0: Als jij me aankondigt, ga ik hem draaien.
1: Goed, Dire Straits met Hoe kan het dan ook anders? Doris in Arms.

0: En van Brothers in Arms van Dire Straits ging Nirvana met Lithium ons eventjes brengen naar 1991.
1: De album tweedaagse.
0: Het album Nevermind. Je moet je voorstellen, het was de periode dat de rockmuziek gedomineerd werd door lang haar, metal en glam rock. Eigenlijk net als in die cultuur, het was allemaal een beetje plastic. Maar dan arriveert dit album volledig tegen de stroom in. Overladen met emoties, het is donker, het is humoristisch. Maar het is ook gewoon woedend. En nou, het werd ook een van de grootste triomfen ooit. Want het verdreef op dat moment Michael Jackson's Dangerous van de troon. En bracht de grunge en punk mentaliteit in de huiskamers van vele mensen. En ik denk wat later, maar ook uiteindelijk in de huiskamer van Bas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Klaas.
0: Of was het ook echt in die periode?
2: Ja, ik was ongeveer 9. Ik heb het denk ik een jaar of twee later ben ik ingestroomd in de grunge. Maar wel helemaal volle bak.
0: Ja, helemaal volle bak. Het album Nevermind, dat ken je. Want je kwam met een andere suggestie van dat album. Hoe beluister jij dan hele albums of hoe gaat dat?
2: Ik heb, nu niet meer zo vaak natuurlijk, maar Nevermind heb ik wel helemaal grijs gedraaid. Ja. En er staan eigenlijk geen enkel slecht nummer op.
0: Nee.
2: Maar toen ik dacht, een minder bekend nummer, dacht ik meteen aan het volgende nummer. Ja, wat ik had aangevraagd.
0: Nou,
2: ja.
0: Ik zeg, kondig hem aan, dan ga ik hem draaien.
2: Ja, het is Lounge Act.
0: Ja, zo simpel is het. 2 minuten opbouw en lekkere gitaren.

0: Lekker, lekker. Lounge Act Nirvana. Pepio Radio 2. Mag duidelijk zijn, het is lekker weer buiten. Ongeveer 25 graden. Het kan nog wat oplopen. Morgen wordt het nog iets warmer. En daarna dan gaat het ietsje afkoelen. Volstrekt onduidelijk hoe koel. Ik hoop dat het lekker warm blijft. Maar goed, daar ga ik niet over.
1: Nee, dat ben ik.
0: Nee, jij gaat over het verkeer. Robert Vries bij de AWB. Ja, vertel eens, hoe staat het ermee?
2: Nou, 100 kilometer file ondertussen wel. Dus er is behoorlijk veel verkeer onderweg, hoor. Op de grenscontrole op de A12 veroorzaakt wat vertraging. Vanuit Arnhem naar Duitsland een kwartier bij de grens. A76 vanuit Geleen naar Aken bij de grens ook een kwartier oponthoud door de controles. En er wordt veel file gereden op de N-wegen. Bijvoorbeeld op de N57, Middelburg-Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goede Reden een kwartier vertraging. N307, Hoorn-Kampen bij Lelystad-Bataviastad, 10 minuten vertraging. N359, Leeuwarden-Lemmer bij de aansluiting met de A6. 3 kilometer file met bijna een half uur oponthoud.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: En als je erin staat, heel veel sterkte. Maar gelukkig hebben we heel veel fijne muziek meegenomen. Ja, en de enige reden dat dit album er überhaupt kwam was het succes van de versie die hij maakte van Have You Met Miss Jones. Ik heb het over Robbie Williams. In 2001 nam hij die op voor de film Bridget Jones' Diary. Was een hitje, kan ik melden. En daar kwam dus een heel album uit voort. Swing When You're Winning. Nou, als jij denkt, oh, ik wil wel een liedje horen van dat album, laat het mij weten via de NPO Luister-app. Ik kies Mr. Bojangles. And you and

Lekker uit de losse pols. Robbie Williams. Beyond the Sea. Hey. Speciaal voor Sam Duimelink. Die er wel van kon genieten. Applaus daarvoor. Nee, lekker man. Dankjewel daarvoor. Het is echt wel een heerlijk liedje, zeg. In de album Tweedaagse. Het zijn allemaal fijne albums. En ik heb er hier eentje klaar liggen. Die gaat over een 19-jarig meisje toen de tijd dat 4 jaar lang op haar moment wachtte, studeerde, trainde, transformeerde en zich eigenlijk helemaal klaarmaakte om haar debuut uit te brengen. En dat werd er eentje waar iedereen eigenlijk iets mee wilde, omdat het zo goed was. Ik heb het over het album van Kate Bush, The Kick Inside. Welke moet ik daarvan draaien? Laat het me weten. Dit is Wuthering Heights.

0: Inside, The Cake Inside, Kate Bush en Wuthering Heights. En aan de telefoon heb ik John. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wel een liefhebber van Kate Bush, maar misschien Sandra, je, wat is het, vriendin, denk ik?
1: Ja, mijn meisje, die is meer fan van Kate Bush.
0: Oh ja, en, maar kan je het dan wel verdragen? Want het is altijd wel, het is heel specifiek, hè? Ik bedoel, je houdt ervan. En als je er niet van houdt, hou je er ook niet van vaak.
1: Ja, nou, ik ken het wel hebben, zeg maar.
0: En ja, dan heb je natuurlijk regelmatig ook die muziek voorbij horen komen. Zit er één tussen waarvan je denkt, die wil ik graag nou, van dat album The Kick Inside draaien?
1: Ja, ze zei Moves. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat klinkt.
0: Oh, je kent Moving. Hem ook niet. Moving, ja. Dus ja. Jij hebt deze nog nooit gehoord?
1: Ik zal hem best wel een keer gehoord hebben. Als ik hem hoor, denk ik van nou, ja, dat klinkt toch wel bekend.
0: Nou, ik ga hem voor je draaien. En dus eigenlijk voor Sandra, die jou heeft ingeschakeld. Dat is dan wel weer liefde, hè?
1: Ja, precies.
0: Fijne middag.
1: Ja, hetzelfde.

Nou, Sandra en John, dankjewel hoor. Je hebt ons verrast met betoverende muziek. Kate Bush was dat en Moving. En ik ga naar een ander album, wat er eentje is die ik ken, omdat ik werkte bij de technische dienst van een expertwinkel. Daar was ik dingen aan het repareren en daar hadden ze cd'tjes. En daar stond ook deze track op die ik ga draaien van het gelijknamige album. En het is er eentje van formaat. Ik ben benieuwd welke jij graag van het album wil horen. The Seeds of Love. Dit is Sowing the Seeds of Love. Tears for Fears.

Wat een plaat. Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. In de albumversie. Lekker lang op de radio. Ja, het is de album Tweedaagse waar je naar luistert. Zometeen gaat Leo Blokhuis verder. Die heeft ook een aantal hele fijne plaatjes op de rit staan. Overigens, deze was voor Elvira en Stefan. Oh nee, nee, niet deze. Deze die er aan gaat zitten komen. Dat is namelijk ook een hele fijne advice voor de young at heart. Dankjewel voor het luisteren. En tot vrijdag zou ik zeggen. Bye bye. Zwaai, zwaai.

0: NPO Radio 2.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
4: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
6: NN Noordzee Jazz, 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy, met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burna Boy, John Legend, Nile Rodgers and Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordzeejazz.com.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.

0: hoofdstad nog zwaarder onder vuur zal worden genomen. Dat gebeurt volgens de Russen als vergelding voor een Oekraïense droneaanval van vrijdag. Rusland zegt dat de drone een studentencomplex raakte in het bezette Oost-Oekraïne, waarbij 21 doden vielen. Volgens Oekraïne is dat niet waar en was het doelwit een drone-commandocentrum. Sindsdien zijn er veel aanvallen over en weer geweest, waarbij in 24 uur 8 doden vielen. 3 in Oekraïne, 4 in het bezette Oost-Oekraïne en 1 in Rusland. De PVV Brabant heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op hun Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rehan er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. Paus Leo vindt dat AI ontwapend moet worden. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. De paus zegt niet tegen de technologie te zijn, maar is wel bang dat AI ons berooft van onze menselijkheid. Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet hij als een grote bedreiging. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van Stan Wawrinka, de kampioen van 11 jaar geleden. De Nederlander won in 4 sets en gaat nu door naar de tweede ronde. De Jong had zich eigenlijk niet gekwalificeerd voor het Parijse Grand Slam toernooi, maar mocht als lucky loser toch meedoen. Het weer. Het blijft vanavond nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Christian Bonenbakker. We gaan naar Den Haag, want er is ook verkeersinformatie. Mm. Ja, daar is Robert Vriese.
2: Hi Leo, goedenavond. Hey, hoi. 70 kilometer file in het land. Op het hoofdwegennet gaat het over het algemeen vrij goed. We zien echt dat er veel recreatiefiles staan. En aan de grens op de A12 vanuit de Arnhem naar Duitsland natuurlijk. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en nu 20 minuten oponthoud. N57 Middelburg-Rotterdam bij Goede Reden. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Draait langzaam vanaf Port Zeelande. Op de N359 Leeuwarden-Lemmer. Bij de aansluiting met de A6 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de N513 rijdt vanuit Castricum aan Zee naar Limmen. Bij Castricum aan Zee 3 kilometer file.
1: Had nou toch dat patatje op het strand genomen, hè?
2: Ja, precies. Ja. Heerlijk. Lekker in het zonnetje nog even.
1: Want de zon in de zee zie zag er, Robert.
2: Zo is het.
1: Hey, dankjewel. Tot later.
2: Tot later.
1: Ja, en wij zijn bezig met de album Tweedaagse. En ik kan je nu alvast verklappen dat straks de eerste plaat na de ster gaat worden. Out of Time van R.E.M. Ik ga zeker Losing My Religion draaien. Maar misschien heb jij nog een suggestie.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness, En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots and special guests. Burna Boy. John Legend. Nile Rodgers and Shake. En nog veel meer. Info en tickets via northseajazz.com.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro.

0: Losing My Religion.
1: De album tweedaagse.
0: Van Out of Time van R.E.M. uit 1991. En de titels stromen binnen van R.E.M. hier op de app. Alleen, ze komen niet echt allemaal van Out of Time. Geneviève, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Leuk dat jij erbij bent vanavond. Annelie, yes. Die zit volgens mij met kinderen op een strandje in de buurt van Nieuwegein.
2: Groot gelijk.
0: En daar heeft ze hartstikke gelijk in. Even kijken hoor. Ja, ik zie mensen die heel graag Man on the Moon willen horen. Ja, dat is toch het album daarna. Even kijken, ik zag er nog eentje die er niet op stond. Maar goed, wij hebben eentje gevonden. Ga jij zo nog even bellen? Of is dat,
2: ja.
0: Is dat een...
2: Ja, ik heb het al geprobeerd, maar misschien dat iemand achter de barbecue staat ondertussen.
0: Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ik ga ondertussen even vertellen, nog één keer, dat weet je wel. Maar ik ben hier nu net weer, dus dan kan ik het ook nog een keer uitleggen. We hebben een stapeltje prachtige klassieke albums bij ons. En daar gaan wij de hit van draaien, of een van de hits. En daar zoeken wij dan nog een parel die jij op dat album gevonden hebt bij. En als je die parel aan ons door wil geven, dan kunnen we daar misschien straks even over bellen. Bijvoorbeeld, het volgende album, dat gaat zijn Out of the Blue 1977 Electric Light Orchestra. En het album daarna, dat gaat zijn Cowboy Carter van Beyoncé van een jaar of, wat is het, 2 geleden. En ik zie een duimpje omhoog en dat betekent dat we iemand aan de telefoon hebben.
2: Ja, we hebben Ed aan de lijn.
0: Ed, goedenavond.
3: Hoi, ik ben Ed.
0: Jij was heel nadrukkelijk R.E.M. Deze wel en een andere niet, hè?
3: Nee, dat Shiny Happy People, daar heb ik wel een beetje genoeg van.
0: Shiny Happy People, die is leuk.
3: Nou, nee.
0: Ik vind dat ook niet dan een parel van het album. Ik vind het, dat is gewoon de andere single.
3: Ja,
0: Shiny Happy People bedoel
3: eigenlijk,
0: ik, hè?
3: Eigenlijk Texarkana vind ik dan een beetje alternatief. Of Belong vind ik ook nog wel mooi.
0: Ja, Belong vind ik ook zo mooi, ja. Ja, maar ja. Jij hebt Texarkana, heb jij gevraagd. Dus ja, die
3: zeker.
0: Heb ik klaar liggen. Als je nu moet kiezen welke wordt en je het nog één keer heroverweegt...
3: Nou, dan ga ik toch voor Texarkana.
0: Ja, dat is gelukkig, want Belong staat niet in ons systeem. Nee, maar wat ik bedoelde, volgens mij begrepen we elkaar niet helemaal goed. Ik vind het leuk dat je een onbekender nummer van het album pakt. Want dat is eigenlijk wel een beetje het concept, vind ik.
3: Ja,
0: als je
3: ja,
0: dan
3: ja,
0: Shiny
3: ja.
0: Happy People, dat kent iedereen. Dat is gewoon die andere single van de plaat, die ook nog eens een keer een grote hit is geweest. Maar jij komt gewoon lekker met eentje die niet zo heel erg bekend is. Ed?
3: Een van de betere nummers.
0: Ik vind het goed gekozen. Dankjewel. Zet die radio lekker hard. Ramen open, de buren luisteren mee.
3: Alright.
0: Oké, man. Fijne avond. Eigenlijk wel een beetje het concept, vind ik.
3: Ja,
0: als je
3: ja,
0: dan
3: ja,
0: Shiny
3: ja.
0: Happy People, dat kent iedereen. Dat is gewoon die andere single van de plaat. Die ook nog eens een keer een grote hit is geweest. Maar jij komt gewoon lekker met eentje. Niet zo heel erg bekend is. Ed.
3: Een van de betere nummers.
0: Ik vind het goed gekozen. Dankjewel. Zet die radio lekker hard. Ramen open, de buren luisteren mee.
3: Alright.

0: Wat ik nou zo leuk vind, hè. Ik heb eindelijk mijn zin gekregen en in mijn woonkamer een draaitafel. Dat was een beetje een dingetje, want geen plek, bla bla bla.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik had er wel in mijn kantoor en nog ergens. Maar, dus dat, maar hij staat nu pontificaal. En mijn zoon Otis, die inmiddels 15 is, die greep meteen allerlei platen uit mijn kast. En het eerste album dat hij op die nieuwe draaitafel wilde horen was Out of the Blue van ELO.
1: Ah.
0: Ja, mooi. Wat is het mooi. Het is Mr. Blue Sky. Dat is natuurlijk de bekende track van het album. En dan zoeken we nog een parel. En ja, hier hebben we een plaats, zeg. Want hier ging iedereen wel een beetje goed op. Dus ja, we konden kiezen. En ik dacht dat we Ingrid gingen bellen. Maar het wordt André volgens mij, of niet?
2: Ja, Leo, het wordt André.
0: Ja, hoi André, uit Loosdrecht.
2: In Loosdrecht stonden we altijd na de kerkdienst over muziek te praten.
0: Ik weet dat zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, daar konden dit soort platen maar zo voorbij komen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Is dat Out of the Blue, is dat een plaat die nog wel eens draait?
2: Ik heb hem toevallig een paar dagen geleden nog op de draaitafel gehad. Ja.
0: Oh, echt het vinyl ook,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Ja, ja, het vinyl en inderdaad ook. Wel, het was heel al die knijterhard aangezet.
0: Ja. Ja, ja, want daar gaan we het over hebben. Het laatste nummer is dat. Waarom,
2: ja,
0: is, dat, waarom is dat het mooiste nummer?
2: Ja, ik vind de sfeer vind ik heel mooi, met die saloonmuziek aan, ja, het begin. Ja. Maar ook de droom. En dan gaat het mij niet om het Wilde Westen op zich, maar dromen en verlangen, dat vind ik in het leven iets heel belangrijks. En ja, dat zit in dat nummer, door die sfeer. Ja. Van Wish I Was a Wild West Hero. Het is een bak met verlangen. En ja, ik word er altijd ontroerd van. Ik zet hem hard aan en ik denk, oh, wat is dat mooi.
0: Ik begrijp dat helemaal, André. En ik ben dat ook met je eens. Muziek is heerlijk om weg te drijven naar een betere wereld, die je niet in ieder geval, ja, in de muzikale wereld bestaat. We gaan hem met heel veel plezier draaien. Dankjewel, André. Ja, en de groet, okay, aan Ingrid.
2: Ja, doe ik.
0: Oké, okay. Hoi. Hoi. Hier is die Wild West Hero. Hoor dan, hier is de saloonmuziek van André.

Good Old Days, Wild West Hero van de Electric Light Orchestra. Dat was het verzoek van Out of the Blue van de Electric Light Orchestra, gedaan door André Wingelaar. En hier doe ik Beyoncé van Cowboy Carter, Texas Hold'em. Wat wordt de tweede? This ain't

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
2: Ja, come take it to the floor now, Texas Hold'em.
1: I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
2: Durf ik door erheen te praten. Nou is het echt klaar. Texas Hold'em van Beyoncé is dat. En we worden verwend vandaag, want ook om 6:30 hebben wij verkeersinformatie. Robert Vries, het is nog steeds druk.
3: Nou, druk wil ik niet zeggen, maar het rijdt langzaam op verschillende plaatsen. En veel files door recreatieverkeer. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Reeland. De kop van 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Goes-Zuid duurde er een kwartiertje langer over. Klein kwartiertje vertraging ook op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Daar rijdt het langzaam tussen Ens en Kampen-Zuid. En de file op de N57 is nog niet opgelost. Vanuit Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden. 4 kilometer en een kwartier vertraging.
2: Dankjewel, Robert.
3: Alsjeblieft.
4: De album.
2: Ja, we zijn bezig met het album Tweedaagse. En we zijn bezig met het album Cowboy Carter. En ik heb jouw microfoon openstaan. Maar ik doe ik even dicht, want jij ging misschien bellen. Of ja. Gaat dat nog lukken, denk je? Of gaan we deze plaat gewoon draaien? Er was een verzoek voor een track van... Nou, er waren wel meer verzoeken ook voor het album Cowboy Carter. En er waren mooie verzoeken. Eigenlijk heb ik zin om ze allemaal te draaien. Maar dat is een beetje onmogelijk. Dus,
5: we gaan het gewoon even proberen.
2: We gewoon
5: en
2: live
5: gaan we door.
2: Gooien we die telefoon erin. Er komt de hele familie aan de telefoon als het goed gaat. Ja, als nu de telefoon bij jou gaat, pak hem alsjeblieft op dan. Want dan zijn wij het gewoon. En dan willen we graag even een toelichting op dit liedje wat jij aangevraagd hebt.
5: Spannend, hè?
2: Het was de familie...
5: Familie Koning.
2: Koning.
5: Sandra.
2: Oh, Sandra, doe het. Nou, dan gaan wij hem draaien. Het is niet een van de covers op het album. Er wordt gevraagd naar Jolien. Er wordt gevraagd naar de Blackbird cover. Allebei op dat album Cowboy Carter van Beyoncé. Maar Sandra die had een hele mooie. En dat gaan wij zonder toelichting draaien. Dat kan. Ik pak
6: dit
2: ook...
6: Dit is de voicemail van Sandra Koning.
5: Helaas.
2: Nou ja, Sandra was het. Sandra was het en die wilde graag American Requiem. En dan draaien wij American Requiem. Hier is Beyoncé.

verzoek van Sandra Koning, die het een beetje eng vond om aan de telefoon te komen. En dat kan ik me helemaal voorstellen. Leuk dat je deze aanvroeg, Sandra, en met plezier gedraaid. American Requiem van Beyoncé van het album Cowboy Carter. En nu gaan we naar 1980. En ik hoef alleen maar dit te doen en dan weet je het. Dit is The River van Bruce Springsteen. Een dubbel LP. Kom op, daar vind je vast nog een track op die je graag wil horen. Laat ons weten via de NPO Luister app. En wie weet draaien we jouw verzoek zometeen. Hier is The Boss met The River.

tweede nummer van Bruce Springsteen van het album The River. Een hele enkele die vraagt nog om Hungry Heart. Had gekund. The River zelf, die je nu hoort, was de eerste hit voor Springsteen in 1981 in ons land. En het nummer wat echt iedereen, maar dan ook iedereen wil horen. Ja, dat is gewoon deze. En wie ben ik? En wie is Genevieve om daar tegen in te gaan? Dit is jullie album Tweedaagse en jullie kiezen massaal voor Point Blank. Hier is The Boss.

0: Ja, je kan er iets op innemen. Als er een album is waar een track langer dan 5 minuten op staat, dan wordt die altijd gekozen. En ik vind het prachtig, Point Blank. Heel veel liefde voor dit nummer en terecht. En het grappige is, er zijn aardig wat mensen die zeggen, hey, dat doet mij een beetje denken aan Onderuit van de Dijk.
1: Ja.
0: En Onderuit van de Dijk, zei jij, dat staat op...
1: Ja, op het album wat we straks gaan draaien. Dus dat,
0: Wakker in een vreemde wereld,
1: ja,
0: is dat.
1: Dat is hem.
0: En dat zou kunnen dat hij straks nog voorbij komt. Kijk, nu hebben we nog 4 minuten. Dat heb je dan wel als je zulke lange albumtracks gaat draaien. Maar dat doen we met veel liefde. Dat betekent dat ik nog 1 liedje kan draaien van What's Going On van Marvin Gaye. En dan laten we het even afhangen van wat er op de app gebeurt. Of we in het volgende uur daar nog een tweede van moeten draaien. Of dat jullie zeggen, ga maar lekker door. Straks op het begin van het volgende uur met bijvoorbeeld David Bowie, Heroes. Nou, daar komen we zo sowieso aan toe, dus van dat album wil ik er ook in horen. Hier is Marvin Gaye.
2: Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a deep party.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: NN North Sea Jazz. 10, 11 en 12 juli. Rotterdam Ahoy. Met de Isley Brothers. The Roots en special guests. Burna Boy. John Legend. Nile Rodgers en Sheik. En nog veel meer. Info en tickets via noordseajazz.com.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan... niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn... we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar. Accountants en adviseurs.
14: Europa is van Picasso. India is van mij.
15: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Ja, het is 5 seconden voor 7. Maar voordat we naar het nieuws gaan, eerst naar Robert Vriezen van de ANWB.
18: Een spookrijder. Rij je op de A28 Zwolle-Assen. Dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en Fluitenberg een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A28 Zwolle-Assen. Dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en Fluitenberg een spookrijder tegen.
17: Dankjewel, Ronald. Robert, hoor ik je zo meteen nog? Of ja, was zeker. Dit? Oké, okay, dan zien we je zo weer. Hoi.
0: Dit is NPO Radio 2.
19: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan erbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuis les vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
20: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
19: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
17: Ja, dankjewel Christian Bonenbakker. En we gaan weer terug naar Den Haag, want Robert heeft nog veel meer te melden. Die spookrijder die rijdt nog, hè?
18: Dat weet ik niet zeker. Ik heb er nog geen terugkoppeling over gehad. Dus ik zal hem nog een keer noemen voor de zekerheid. Dat. Rij op de A28 Zwolle-Assen. Dan kom je tussen knoop in Hogeveen en Fluitenberg een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Haal hem dan nog maar een keer. Rij op de A28 Zwolle-Assen. Dan kom je tussen knoop in Hogeveen en Fluitenberg een spookrijder tegen. Verder wat files in het land. Echte recreatieverkeer files. A7 Heerenveen-Hoorn. 20 minuten vertraging bij Den Oever. A58 Vlissingenbergen op Zoom. Daar rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen Arnhem-Muiden en Capelle met een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom bij Rilland. En op de N57 Middelburg-Rotterdam bij de afrit Brielen 9 kilometer file en een kwartier vertraging vanaf de Haring-Vlietdam.
17: Oké, dankjewel Robert.
18: Alsjeblieft.
17: En ik zeg je ook maar gelijk eventjes. Wij hebben... dan moet ik even een andere hoor. Ik bedoel deze. Zo, wij zijn druk bezig met die hele album Tweedaagse en ik ga... Want dat was wel duidelijk uit de app. Zometeen nog een Marvin Gaye trackje draaien. En daarna is het album Heroes van David Bowie aan de beurt. Natuurlijk ga ik Heroes zelf draaien, de titeltrack. Maar welke tweede van dat album wil jij zometeen horen?
21: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
21: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
24: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog, vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier. It's like
27: rain.
1: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry. Maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
27: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
28: Lekker zoet.
27: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
29: Dat gaan we vieren.
27: Aldi.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
27: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
28: Dat is nog eens voordeel.
27: Ja,

0: van die platen, je weet nog dat je ze voor het eerst hoorde. Ik was 16 en deze plaat, nee, ik was 15. Belachelijk.
1: En waar was je?
0: Op mijn zolderkamer in Schiedam. Heroes van David Bowie is ongenadig goed.
2: De album Tweedaagse.
0: En dat is een plaat die me is blijven fascineren. Ik zou daar de rest van dit uur over kunnen vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik ga wel elk jaar een keer naar Berlijn met een paar mensen, met een groepje, om hierover te vertellen. En ook hoe Bowie daar zo toe gekomen is. Ik ben verschillende keren in de Hansa-studio geweest waar hij dit opgenomen heeft. Ik ben helemaal lijp van Heroes van David Bowie. Vooral van het nummer, maar zeker ook van het album. En voordat we iemand aan het woord laten over dat album, wil ik eerst zeggen dat we hierna Jeff Buckley aan de beurt hebben. Jeff Buckley heeft eigenlijk bij leven maar één album uitgebracht en dat was Grace. Grace in 1994. Ik ga in elk geval de titeltrack draaien en graag wil ik jullie suggestie voor een tweede track van dat album. Ja, dat kunnen ze allemaal zijn. Dat is zo prachtig. Maar dat geldt voor Heroes van David Bowie ook. En ik ga naar de mooiste plaats van de Achterhoek en daar woont Ellen met Casper.
3: Hallo.
0: Heb ik dat zo goed gepitcht, Ellen?
3: Oh, helemaal super, Leo. Ja. Super.
0: Maar het is ook. Ik ben daar een tijdje geleden nog geweest. En het is een fijne plek. Achterhoek is sowieso prachtig.
3: Ja.
0: Maar mijn wat hysterische liefde voor David Bowie wordt volgens mij een klein beetje gedeeld in de Achterhoek.
3: Oh, absoluut. Wij hadden, mijn broer en ik, wij hadden allebei de liefde voor Bowie. Mm-hmm. En dan kocht hij het ene album en ik het andere. Dus ja. We hebben samen alle albums van Bowie.
0: Ja.
3: En ik had Heroes en ja, dat heb ik echt compleet grijs gedraaid.
0: En had jij ook, want zeg maar Low en Heroes, vooral yes. Die twee, en Lodger ook, die Berlijnse albums, yes. Zeg maar. Die,
3: ja.
0: Die singles, die zijn echt te gek, maar daar staan tracks op waar ik wel echt even aan moest wennen, hoor. Maar ja, je had daar verdorie 16,90 gulden voor betaald, dus je ging die hele plaat goed vinden. Maar ik heb daar echt mijn best voor moeten doen. Jij?
3: Nee.
0: Veel gelijk
3: het was,
0: goed.
3: Het was typisch Bowie en het was helemaal prima. En ja, ik heb ze echt heel hard en heel luid gedraaid. In die tijd had ik natuurlijk zo'n dom pick-upje met wat, ja, van die boxen en zo, weet je wel. Je had niet veel, maar het kwam sowieso binnen. Het was echt super. En dan ging ik naar de winkel en dan liet ik het album opzetten. En dan kon ik het via de koptelefoon, ja, horen en dan kwam het echt mega binnen. Ja, super leuk. Ja, ja.
0: En je woonde toen ook al in Doetinchem, of niet?
3: Ja, nee, daar krijg je mij niet weggeslagen.
0: Nee, ik doe geen enkele poging. Maar in Doetinchem weten de buren en de wijde omgeving weten dat jij van Heroes houdt.
3: Zeker.
0: Hey, het grappige is, als je die plaat opzet, want zo goed ken ik hem ook wel, dan is Heroes afgelopen. En wat komt er dan?
3: Dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Jawel, weet je wel, want dat is het liedje wat jij nu aan gaat vragen.
3: Ja, helemaal prima. Nee, sorry, dat heb ik niet meer. Maar deze echt zo goed, want ik zag hem staan in de lijst. Ik denk, ja, dat was hem. Ja,
0: dat is Sons of the Silent Age, hè?
3: Yes, precies.
0: Ja, precies die. Nou, het grappige is, ik las daar later over dat Bowie zelf ook zo tevreden was over dit nummer. Dit was de eerste track die hij af had voor de plaat. Dat het een haar geschild had of dat album had Sons of the Silent Age geheten.
1: Oh.
0: Dan was dit toch een ander, had dat nummer toch een andere status gekregen.
1: Ja.
0: Ik, grappig zoiets.
3: Ja.
0: Maar ik ben het met je eens. Het is een prachtige track. Er zijn ook heel veel mensen, ja, die V2 Schneider willen horen. Vind je dat ook mooi?
3: Ja, maar ik vind echt deze beter. Serieus, anders had ik er ook niet op gestemd.
0: Nee, dat is waar. En deze wordt gezongen, dat is ook altijd fijn, hè?
3: Klopt.
0: Oké. Hey, ik ga hem voor jou draaien, maar ik weet zeker dat we er veel meer mensen een plezier mee doen. Hier is Sons of the Silent Age. Doe de groet aan Casper en een fijne avond.
3: Doei, dankjewel. Doei. Eens gelijk. Doei.

0: ijzingwekkend mooi, toch altijd weer overrompelend. Jeff Buckley, Grace, de titeltrack van zijn enige echte album is dit. En daar komt nu een tweede aan. En ik doe even een experiment met deze album tweedaagse. Ik heb hier nog 5 albums liggen. Die kan ik niet alle 5 meer draaien. Maar ik gooi ze gewoon even op. En dan hoor ik wel waar de meeste verzoeken van binnenkomen. Ik heb hier Mark Ronson met Late Night Feelings. Daar zou ik bijvoorbeeld de hit Nothing Breaks Like a Heart met Miley Cyrus van kunnen draaien. Ik heb ook Wakker in de Vreemde Wereld van de Dijk. Dansen op de Vulkaan is daar de hit van. Dan heb ik hier ook nog Tame Impala, Currents, The Less I Know, The Better zou dat kunnen zijn. Goodbye Yellow Brick Road van Elton John en Leave the Light On van Beth Hart. Dat zijn de 5 albums. Ik ga ze niet alle 5 kunnen draaien in de resterende 26 minuten van dit programma. Maar laten jullie maar weten waar de meeste verzoeken voor binnenkomen. Dan pak ik het gewoon eens een keer zo aan. Een klein beetje democratie hier in de album tweedaagse. En dan, ja, van Grace zijn letterlijk alle titels voorbij gekomen. Dus ik ga mensen teleurstellen. Maar ik weet zeker dat iedereen ook vrolijk wordt van het prachtige liedje dat we gaan draaien. Minke zegt graag Lilac Wine. Wat een prachtige song en zo gevoelig. En Sandra zegt graag Lilac Wine. En die heeft ook nog Richard achter zich. Ja, dat telt dan voor 2. Frans, Lilac Wine is zo goed. En ook Johan die wil Lilac Wine. Dan wordt het gewoon Lilac Wine.
1: I lost myself on a cool damp night.

0: Dans op de vulkaan van de dijk van Wakker in een vreemde wereld. Heel erg veel mensen die willen graag de dijk horen. En een van de mensen die heb ik nu aan de telefoon, als het goed is, dat is Michiel. Hey Michiel.
1: Hey, dag Leo. Goedenavond.
0: Hey. Jij houdt zelfs een hartstochtelijk pleidooi voor de dijk live. Maar ja, dat is weer een andere plaat, hè?
1: Ja, daar was ik gewoon een beetje bang voor.
0: Ja, sorry, we zijn dan heel dogmatisch ineens, hoor. We willen echt gewoon dit album eren. Dus
1: ja, terecht.
0: Doen de studioversie als je het niet erg vindt. Maar welke wordt dit?
1: Onderuit graag.
0: Ja, moest jij daar ook aan denken toen jij net Bruce Springsteen hoorde? Point blank?
1: Dat is wel eentje die erg op elkaar lijkt inderdaad.
0: Ja, grappig is dat, hè? Ook grappig dat we ze allebei kunnen draaien. Dus we doen het gewoon. Het is ook een lekker langer track.
1: Kom maar door inderdaad.
0: Ja, nou, hij staat al aan. Dus goede tip.
1: Ik ga wel luisteren.
0: Dankjewel, Michiel. Zet hem lekker uit.
1: Hoi,
0: hoi, fijne avond. Hier is hij dan. De tweede track van Wakker in de Vreemde Wereld. Uit 1987. Onderuit van de dijk.

Veel liefde voor Bad Heart hier op de zender. Veel mensen die hier gelukkig van worden. En zeker ook Maartje, die zegt alles goed van dit album. Broken and Ugly. Prima, joh. Doen we die?

0: Ja, Broken and Ugly van Beth Hart. Van het album Leave the Light On. Op verzoek van Maartje was dat. En ja, ze was eigenlijk te laat. Want anders dan had ik dat zeker... Het kwam te laat binnen. Anders had ik Esther zeker gewaardeerd. Ja. Vorig jaar stonden we voor niks in Münster. In Duitsland, in Westfalen is dat. Voor haar concert. We vergisten ons een jaar. Dit jaar herkans ik. Sorry dat we lachen, Esther. Maar het is wel een beetje grappig. Ik ken Münster. Is een leuke stad. Ik hoop dat je je even goed vermaakt hebt in de stad.
1: Oh,
0: maar, en ja. Ja, het kan maar zo gebeuren.
1: Ik heb met je te doen.
0: Ja. En Stefan Tetelepta zegt... ik heb Beth Hart pas leren kennen in jouw Top 2000 Agogo mini-docu. Die docu was er, die was niet voor mij. Die was van vriend en collega Arjan Vlakveld. Wil ik toch graag even noemen, want dat is een hele toffe gozer. En die maakt net zulke mooie filmpjes. We doen dat met z'n drieën. Dus hij heeft die gemaakt. Ik heb Beth Hart wel heel vroeg al leren kennen. Maar dat was tijdens de 2-meter-sessie. Ik heb nog thuis een hele rare foto. Dat zij helemaal zo best wel iets gebruikt heeft. En dat we samen zo armen over de schouder op de foto staan.
1: Oh, ja.
0: Die trek ik nog wel eens een keer over de socials. Maar het is een ontzettend leuke vrouw. Dat is voor nu. Ja, dan blijft er weer eentje over. En er zijn ook echt heel veel mensen die willen Tame Impala. En we trekken hem gewoon over het nieuws heen. Dus ik ga hier eerst de hit van Tame Impala draaien. En laat maar even weten welke tweede track waarvan Currents na het nieuws zouden kunnen draaien. En dan ga ik je nu ook alvast vertellen dat daar klaar ligt. En daar zie ik bijna tegenop, want daar gaan mensen zeker op reageren. Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Ik zou dat hele album wel willen draaien. Dat is zo'n fantastische plaat. Ik draai Money. Sowieso zeggen jullie maar wat de tweede track moet worden. En dan gaan we die draaien. Hier is The Less I Know van Tame Impala.

Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.

0: 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: NPO Radio 2.
9: 8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat het alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
10: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
9: Ruim 100 kinderen in Den Haag die nu nog thuisles krijgen, worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Volgens Oekraïne was de aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
11: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
9: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, dankjewel Christian. En we hebben verkeersinformatie in Den Haag. Is Bianca Damink.
13: Ja, het is vooral nog druk op de wegen vanuit Zeeland. Veel vakantie- en recreatieverkeer dat teruggaat. Dat merk je onder meer op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. Daar is de vertraging ruim een half uur. En ook op de N57 sta je een half uur in de file van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Stellendam. Op de N59 vanuit Zierikzee rijdt het langzaam. tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Daar is de vertraging een kwartier. En ook op andere wegen in Zeeland staan wat kortere files. En op de A12 vanuit Arnhem rijdt het langzaam naar Duitsland door grenscontroles. En daar is het oponthoud 20 minuten.
12: Dankjewel, Bianca. En blijf lekker luisteren naar de radio, zou ik zeggen, als je toch in de auto vastzit. Ik heb nog een heel fijn uur te gaan. En daarna is Corné hier met de afsluiting van de album Tweedaagse. In ieder geval zometeen Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ja, daar tekent zich wel een duidelijke winnaar af van de track die we moeten gaan draaien. En daarna heb ik ook nog The Smith, The Queen is Dead. Laat me weten welke track je daarvan wil horen.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
21: Honda, the power of dreams.
22: Obelink, alles voor kampeergeluk.
23: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
22: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
1: De Album 2-daagse.

0: Tame Impala.
1: De album tweedaagse.
2: NPO Radio 2.
0: En zo hadden we een kleine overflow van het album Currents van Tame Impala uit 2015. En daar zijn ongeveer 5 verschillende tracks van aangevraagd. Dus het is deze geworden. Zo aan het begin van mijn laatste uur album tweedaagse. Maar daarna is Corné hier nog om de boel netjes af te ronden en af te sluiten. En ik heb jullie al gezegd, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Dat is het album dat nu aan de beurt is. En ja, Geneviève.
3: Het
0: was gewoon niet eerlijk. Ik had zelf bijvoorbeeld heel veel zin in Brain Damage en Eclipse aan elkaar. Dat is gewoon het slot van dat album.
3: Ja.
0: 5,5 minuut schoonheid. Maar ja, het is ook niet de meeste stemmen gelden. Maar dit is zo overweldigend. Ja. Toch?
3: Ja, ik zei nog tegen jou. Het is ook jouw feestje. Ja. Toen zei je nee, maar we moeten ook wel luisteren naar de mensen.
0: Het is het feestje van de luisteraar. En Lisbeth, een absolute topper. Natuurlijk, The Great Gig in the Sky. Marion, geweldig. Geweldig concert in 88 in de Kuip. The Great Gig in the Sky. Frans, graag The Great Gig in the Sky. Bert, The Great Gig in the Sky is wel heel erg mooi om te horen. En ja, zo gaat het maar door. Dus ja, wat kan ik dan een beetje lopen mouwen over Brain Damage en Eclipse. Ik moet ook gewoon mijn geld hier verdienen op de radio door te doen wat de mensen heel graag willen.
3: Ja, zeker.
0: De kassa die moet blijven rinkelen. Nee, hoor. Heel flauw bruggetje. Dit is natuurlijk de hit van dat album, Money. En daarna nogmaals zeer overweldigend. En wat ik dacht, zo'n beetje alle titels van het album zijn voorbijgekomen. Behalve On The Run misschien, of Run, hoe heet dat nummer? Even kijken, maar dan wil ik het wel even goed zeggen. Het eerste nummer van Dark Side of the Moon heet... wat staat dat ver weg, zeg?
3: Speak to me.
0: Speak to me, ja. Nee, On The Run. Die bedoel ik, dat is niet het eerste nummer. Dat is een beetje een nummer dat niet zo heel erg aangevraagd is. De rest wel. Money.

0: Claire Torrey. Een vreselijk gil nummer, zegt de een. Maar heel erg mooi en fantastische radio, zegt de ander. En zo zie je smaken verschillen, maar over één ding zijn heel veel luisteraars het eens. The Great Gig in the Sky is toch wel een liedje dat de mensen heel graag horen van het album Dark Side of the Moon van Pink Floyd uit 1973. En je hoorde daarvoor, hoorde je Money. En heel terecht zegt Pierre, haal eventjes de overleden saxofonist aan. Dick Perry is de naam. En afgelopen week overleed hij op 83-jarige leeftijd. Hij is de saxofonist op een aantal nummers op Dark Side of the Moon. Speelt ook op Wish You Were Here en The Division Bell. Een vriend van David Gilmour, een van de vaste leden van de band natuurlijk. Dus ook hij genoemd en geëerd deze avond. En dan gaan we naar The Smith. En ik zei al, The Queen Is Dead is het album uit 1986 dat wij gaan beetpakken. En ik heb
1: Shaki uit Maastricht.
0: Shaki, goedenavond.
2: Hallo Leo.
0: Hallo. Jij sloeg wel aan op de Smith.
2: Ja, daar sla ik wel op aan. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben pas wat later fan geworden. Ik ben in 1978 geboren, dus in 86 was ik nog iets jong.
0: Ja, dan trek je de Smith helemaal niet.
2: Maar nu inmiddels wel.
0: Wat vind je bijzonder aan de Smith?
2: Het geluid, de gitaren, apart. Het is niet dat het stereotype geluid allemaal, maar het is echt een heel eigen geluid, vind ik. Ja. En dat vind ik zo mooi.
0: Helemaal met je eens. Hey, There's a Light That Never Goes Out is echt het bekende nummer van The Queen Is Dead. Die ga ik sowieso draaien. En welke zou jij er graag achteraan willen horen?
2: The Boy With A Thorn In His Side.
0: Waarom die?
2: Dat was het eerste wat me eigenlijk inviel. Ik was aan het twijfelen, wat gaan ze draaien? misschien nog een Big Mouth Strikes Again had ook nog gekund.
0: Ja, had gekund.
2: Dus, maar ik denk, ik pak een andere. Dus daarom The Boy With A Thorn In His Side.
0: Zoals ik net al zei, het is hartstikke leuk dat je ook een wat minder bekend nummer van zo'n album pakt. The Light, dat kennen we denk ik wel. Maar die boy, dan denken we even aan jou. Fijn dat jij van de telefoon wilde komen, hè?
2: Graag gedaan.
0: Fijne avond. Hoi.
2: Hetzelfde.
0: Ja, dat was Jackie uit Maastricht. En hier zijn The Smith, There's a Light.

Maastricht. Die wilde deze heel graag horen. The Boy with a Thorn in His Side. Het komt van het album The Queen is Dead van The Smith uit 1986. En dat brengt ons bij de volgende plaat. We gaan naar 2013 en we gaan even de gitaren opbergen. En dat gaat even heel anders doen, want in 2013 kwam Daft Punk met een soort revival van de disco op het album Random Access Memories. Natuurlijk is Get Lucky de grote hit en ik pak hier de albumversie. Maar welk liedje van dat album zou je nog graag willen horen? En ik verklap erbij, er is ook een 10th Anniversary Edition met bonus disc. En daar staan ook hele mooie dingen op. Nou, kijk maar, ik hoor het zo al. Hier is Get Lucky. Met, dit is Daft Punk.

0: Pharrell Williams doet mee en Nile Rodgers doet mee. En dat betekent een enorme hit voor Daft Punk. Dat was Get Lucky. En dan zoeken we een tweede track van dat album. En daar staan er genoeg op. Daar staan prachtige tracks op. En we hebben vriend van de show Johan Litjes aan de telefoon. Goedenavond, Johan.
1: Ja. Goedenavond.
0: Jij zit vaak in de buurt van wat er even goed gedraaid wordt. Dus ik dacht, nu moeten we jou zelf maar eens eventjes horen. Ik bedoel, je hebt veel appjes gestuurd met de liedjes die het uiteindelijk ook geworden zijn en dan niet jouw keuze, dus nu wel jouw
1: keuze.
0: Ja,
1: soms ook niet, hè? Maar goed, je kunt ook niet altijd zes gooien.
0: Hè? Dus. Nee, zo is het. Hè? Random Access Memories, is dat een plaat die jij wel helemaal draait of haal je er losse trekjes van?
1: Ik heb destijds toen hij uitkwam, toen had 3 voor 12 daar een hele luistersessie bij, ja. Van 3 voor 12 van de VPRO. En dat is toen altijd wel een beetje bijgebleven. Ja, ook een beetje natuurlijk omdat Daft Punk daarna uiteindelijk uit elkaar is gegaan, ja, natuurlijk.
0: En, dat was de laatste.
1: En en voor mij was dat toch wel een baanbrekende groep, mensen, duo, hoe je het ook wil noemen. Omdat in 2000 met dat Discovery-album zij echt voor mij hebben getoond dat je met elektronische muziek zoveel meer kan dan met trance en met commerciële EDM. En vandaar dat dit laatste grote wapenfeit ook wel altijd is blijven hangen.
0: Ja. Ja. En van dat grote wapenfeit, welke wil je horen?
1: Ik geloof dat we gaan naar Instant Crush van Julian Casablancas.
0: Ja, nou doe je net alsof wij hem uitgekozen hebben, maar jij hebt hem zelf naar ons gestuurd, hè?
1: Nee, natuurlijk. Nee, het is
0: oh ja, je had ook Giorgio Moroder gestuurd, ja.
1: Ik dacht van, ja, dat is misschien lastig.
0: We doen Eye in the Sky, maar dan van Daft Punk. Nee, inderdaad, met Julia Casablanca, de man van de Casablancas, moet ik zeggen, van de Strokes. Trouwens, even nog een kleine tip. Op die 10 verjaardag editie van dit album staat een demo met diezelfde Julian. Die is fantastisch. Ja, leuk dat je aan de telefoon wilt komen. Gaan beginnen. Hoi!
1: Ja, dag.

is 1998 en Niels het Lange verrast de wereld met I'm Not So Tough van het album World of Hurt. En Gerard de Goede zegt wat hij juweeltje van Ilse blijft deze. Flying Blind is mijn all-time favorite op dit album. Nou ja, dan hebben wij een hele eenvoudige opdracht. Dan draaien wij Flying Blind. Nog één keer Ilse de Lange. En daarna, ja, het heeft geen zin meer om op te roepen. Want ik kan nog maar één trackje draaien van The War on Drugs van het album A Deeper Understanding uit 2017. Maar als je daar een mening over hebt...

0: Flying Blind van Ilse de Lange van het album World of Hurt uit 1998. En dat brengt ons bij het laatste album. En daar kan ik maar één track van draaien. Dat is jammer, want ik had er wel vijf kunnen draaien. Ze komen allemaal binnen. En uiteindelijk is het, goed, weet ik veel. Ik zou bijna zeggen willekeurig, maar deze is het geworden. Thinking of a Place. Zo'n schitterend nummer. Lisette Kroes is het er in ieder geval mee eens, want die vraagt hierom. De album Tweedaagse gaat nog 3 uur door, namelijk bij Corné Klein. Zometeen veel plezier daarbij. En ik ben zondag weer voor een gewone, vrolijke 15 in Blokhuizen. Wanneer ben jij er weer, Sinterfjeven?
1: Weet ik niet.
0: Vast heel snel. Fijne avond.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Bas, wat doe je?
4: Ik ben een vakantie aan het boeken.
3: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
4: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
3: Lekker!
5: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
5: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt de Sjiïtische strijdgroep ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
11: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
10: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaren hadden als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als 5e. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaren spreken van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
12: De Lidl Deal. Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
13: meer. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie... hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.

Tweede liedje van Silk Sonic. Skate was dat van dit album. Daarvoor hoorde je Leave the Door Open. Album heet An Evening with Silk Sonic. Bruno Mars en Anderson .Paak. En die tweede, Skate, aangevraagd door Bo via NPO Luister. Dank je wel daarvoor. Dit is de album Tweedaagse. En vergeet het niet, mocht je het gemist hebben, hij komt eraan. Bruno Mars.

2, 4, 5 en 7 juli is hij live te zien met zijn show, behorend bij het album The Romantic, in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ik heb het album Throwing Copper voor je uit 1995 van de groep Live. Welke zou jij willen horen van dit album? Laat het weten via NPO Luister en geniet ondertussen van deze Lightning Crashes.

0: Avond tweedaagse, deze van Live White Discussion. En daarvoor hoorde je nog Lightning Crashes van het album Throwing Copper.
1: De album tweedaagse.
0: En Jasper die stuurt zojuist nog een appje. Ja, we zijn het eens. Topnummer van Live. Ed Kowalczyk en zijn vrienden. Het is net een sprookje. Het succesverhaal van Caro Emerald en het debuutalbum Deleted Scene.

0: in een jaar tijd meer platen dan alle Nederlandse artiesten bij elkaar. Het succes was internationaal. Er is ook een prachtige docu gemaakt via NPO Start te zien. Caro Emerald, Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. En daarin vertelde ze dat ze in eerste instantie als demozangeres was gevraagd voor de liedjes op dit album. Maar ze klonk zo goed dat ze werd gevraagd voor de definitieve versie. De
1: eerste beslissing was natuurlijk, we gaan dat liedje dan met jouw stem uitbrengen. Wat er toen gebeurde was. Ik had geen idee hoe dat moest. Ik wist niet hoe dat werkte. Ik wist niet eens van, ja, wat gebeurt er dan? Ik vroeg echt letterlijk, wat moet ik dan doen?
0: Heb ik ook wel eens last van. In die begintijd was het enorm zoeken voor Caro Emerald. Later kwam het helemaal goed. Tegenwoordig treedt ze weer op onder haar eigen naam. Haar nieuwe naam, Caro. Maar ze geeft ook wat meer tijd aan haar kid.

appjes via NPO luisteren voor deze Lay Down Sally van Eric Clapton. Onder andere van Marcel, Leontien, André, Wilma. Zij gingen allemaal voor deze. En daarvoor de hit van het album Wonderful Tonight. Muziek uit de 70s. En van de 70s richting de 80s. Dit album van Talk Talk, The Color of Spring. Met deze superhit, Life's What You Make It. Maar wat mag ik voor je draaien? Misschien wel, wat moet ik voor je draaien? Laat het weten via NPO Luister of bel met 0800 1122. Geniet van Talk Talk en Life's What You Make It.

0: van het album The Color of Spring. Ik zei het al, zometeen muziek van Agda en de Munnik. Welke mag ik draaien van het album Hier Zijn? Graag tot zo.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Dit is NPO Radio 2.
11: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
12: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
11: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thielen van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma BOOS van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit websites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Ster.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: volgend jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel.

0: Radio 2. Album Tweedaagse.
1: Voor het laatste uurtje van de album Tweedaagse is begonnen met Agda en de Munnik. Van het album Hier Zijn hoorde je de kapitein deel 2. Remco, goedenavond.
2: Goedenavond, goedenavond.
1: Remco, eigenlijk had jij niet zo heel veel met Agda en de Munnik. Jouw zus heeft je besmet, zeg maar.
2: Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Want ik was eigenlijk meer van het hardere materiaal. En ze luisterden heel vaak ook Nederlandse muziek. En ik wou daar toch wel eens wat meer van horen. En dacht, oh, dat klinkt wel best wel leuk.
1: Ja. Want wat is jouw harde muziek dan? Waar ben jij gek van?
2: Nou ja, meer Limp Bizkit was dat toen. Ik was toen 15. Korn, Heideroosjes, noem maar op allemaal. Wat toen echt wel wat door en breken was of heel erg bekend was. En,
1: alles wat glashard was, zeg maar.
2: Ja, glashard, ja.
1: En toen kwam jouw zus met dit album en jij dacht van, nou, dit is een mooi album. En wat is dan je favoriete? Welke mag ik voor je draaien?
2: Eigenlijk zingen zanger.
1: Ja, en waarom deze dan?
2: Ja, ja, het begint heel rustig. En hij vertelt eigenlijk een heel erg verhaal van dat hij ergens vandaan komt en weer naar huis gaat. Ja. En lopende, hij loopt eigenlijk, of hij is onderweg en hij zingt het eigenlijk ook. Het verhaal. Ja.
1: Dat klinkt heel erg goed en het klinkt ook heel erg interessant. We gaan er lekker naar luisteren. Dankjewel voor je tip, Remco.
2: Ja. Ja, fijne avond.
1: Ja, jij ook. Dankjewel.
3: Omwaait de rust me tegemoet. De hulp is al geweest en alles glimt alsof het moet. Het is dat ik het roken ben ontwend. Anders was

glimmend schone vaat. Geluk, het lacht me toe vanuit mijn vaatwasapparaat. En ik zit voor mijn tv

van de Peppers. Nooit een single geweest. Dat was net te laat, kom net te laat binnen dat appje. Kantje boord, kantje boord. En de Zephyr Song, dat zou mijn andere suggestie zijn geweest. Als ik tijd had, hele mooie keuze. Nou, met liefde en plezier gedraaid. Fans van The Red Hot Chili Peppers. Het is bijna zover. Komende vrijdag, dan brengt Paul McCartney zijn nieuwe album uit. The Boys of Dungeon Lane. Laatste album, McCartney 3, komt uit 2020. En op zijn nieuwe album blikt Paul McCartney terug op zijn leven. En mocht je zijn docu Man on the Run nog niet gezien hebben, dat is ook een absolute aanrader. En over aanrader gesproken, dat geldt ook voor Wings Over America. Dit is Wings en Maybe I'm Amazed.

geweldig live album in de album Tweedaagse van Paul McCartney en Wings, Venus and Mars, Rock Show en Jet, de medley. En daarvoor nog het geweldige Maybe I'm Amazed. En over geweldig gesproken, Taylor Swift.

0: album Tweedaagse.
1: Taylor Swift, vrij recent nog van 2025, The Life of a Showgirl met The Fate of Ophelia en Elizabeth Taylor. En die laatste, dat was een van de meest iconische actrices van Hollywood. Ze overleed in 2011, was een groot voorbeeld voor Taylor Swift. De roem en glamour die Elizabeth Taylor in haar tijd meemaakte, ja, daar heeft Taylor Swift nu zelf ook mee te maken. Met een geschat vermogen van $2 miljard is ze op dit moment de rijkste muzikant op aarde. Ze maakte een eerbetoon aan haar grote voorbeeld. Je hoorde Taylor Swift zojuist met Elizabeth Taylor. En misschien nog even voor de duidelijkheid: Taylor Swift is niet naar Elizabeth Taylor vernoemd, maar naar zanger James Taylor. Dat waren namelijk de ouders van Taylor Swift. Groot fan van. Goed om te weten. Muziek van Level 42. We gaan even op de disco, op de funk tour in de album Tweedaagse. Geniet van Children Say.

0: is NPO Radio 2.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en alle

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het is 11 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius smeerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens het RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu vanavond gezegd. Het doel is Hezbollah te vernietigen, zei hij. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Israël riep eerder vandaag inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon op om te vertrekken. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet juist nu weer wordt hersteld, is niet bekend. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer gewoon naar school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat de ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare scholen in de buurt zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. Toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. De paus vindt dat grote techbedrijven te veel macht hebben en dat die beteugeld moet worden. Dat een kleine groep superrijke particulieren met hun technologie zoveel invloed heeft, ziet hij als een bedreiging. Dat staat in de eerste encycliek van paus Leo. De encycliek is door de paus geschreven stuk over religieuze en maatschappelijke kwesties. In het stuk waarschuwt hij ook voor toegenomen oorlogszucht en het gevaar van door kunstmatige intelligentie aangestuurde wapens. Het weer, vannacht is het helder, morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.

En ik heb hem een tijdje geleden live gezien in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik kan je zeggen, dat gaat een geweldig spektakel worden. Lenny Kravitz, If You Can't Say No, daarvoor nog Fly Away. Allebei van het album 5. En die laatste die je op de achtergrond hoort, is aangevraagd door Hein Salomon.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Oh
1: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van dinsdag 26 mei. Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op de droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden, 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Ewes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Ewes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Lars Melitze met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS aan Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. En sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu weer wordt hersteld is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.